0: in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Fautang. Non, non, non, non, comme je suis allé en Fautang.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment, in 1962, kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo-carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn,
Toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Oewe, om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw. Met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst. En was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je. Jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei je moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend, met een lange rij hits, zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum, Hotter Than July. En daarna bleef hij aan top, met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory and I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft de schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt. En ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt, of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend. Maar het is ook bevrijdend, want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen 2 culturen... en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel.
U moest over.

leven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met een eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston, ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over 4 stille vragen. 4 uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft de wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe, met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgende maand hopelijk weer, wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanmorgen open ik met het lied: komt allen die vermoeid en belast zijn.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

U mag het. Vanuit de telefoon schreeuwen naar ieder toe. Van je Lomgado. Loven en prijzen. Voelt u zich geroepen. How I ended up this blessed Felicia. 471-2291.

0: Hallo.
1: Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
0: Goedemorgen.
1: Brother Bucky, Fafio, fight.
0: Ah, mijn naam is Mi Wiki.
1: I bad you grow tapu.
0: Ja, toch, you too, je Wiki toch wel als studio.
1: Op een
0: studio met Kweren.
1: Ja.
0: De mooie programma. De mooie Broekband en Nat King Cole.
1: Ja, is afzeker.
0: En wat we trouwens de morgen, we vergeten even.
1: Taartje. Archie baka gospel dem
0: Archie. Ja, mijn Archie man, en die zei wat ik maar dan de wiki minuut in de verte meer op dat moment op een kost op de radio. En die op een kost en dan kan dan met me op een kost met me shade.
1: Bedankt.
0: Dus dan met me shade, met me via symbolisch, maka jiwa mooi de baka tine. Ja, mooi zondag. Alla de baka de mooi. No, no, tak, alla mooi. Dan me op een dan meer, Mr. Archie, mevrouw Matilda. Moeder Matilda.
1: God of War 2,
0: Ajima, ya. Unde ta kondre, ataku, ulobu kondre. Wat if you got Thailand, dan gaan je presta pe. Je is aan mijn persen, dan mag je wel kisbutu. Ja, allemaal die applausers zet bij Radio Maan van morgen, vandaag, in de 8 uur. Goedemorgen iedereen. Ik groet iedereen uit je bakbos, iedereen en het is een mooie zondag. Wie zou het doet idee? Mooie zondag. Mevrouw Loes Delder, goedemorgen. Meneer Kretter, meneer Vrij, goedemorgen. Meneer Heerman en Ebrug, goedemorgen. Rian Deekman en al die anderen. En Els Adams, goedemorgen. Familie Lee, Klinger, goedemorgen. Iedereen dat luistert, de neemvoer, Jans van de Park, goedemorgen. En ook een... Mijn kinderen, en voor jou ook, meneer Roepers.
1: Ja.
0: Bedankt voor je mooie zondag, mooie liederen.
1: Graag.
0: Ik blijf op luisteren, misschien kan ik terug, maar ik weet het niet. Maar voorlopig blijf ik luisteren, bedankt.
1: Abon, grand tangip, sans sweet day.
0: Ja, YouTube, ik ga met de argument, kan ik gaan bellen, maar ik kan
1: me.
0: Maar iedereen dat luistert bij Radio Maan vanmorgen, een gezegende zondag voor jullie allemaal. Oké?
1: Okay? Dank u. Dat was Brother Bakboord. A brother, this is a day one forebuild. Taggaro tangi ala day as it fed that Iviki baka ego isribi idabe sabi afibo make one yun day baka doro one yun day and as fed that I doro one yun day I opoi ai. No one for fair bericht, no one's chati da e taggaro tangi. Me gruntapu, sabi tak, ai, midoro baga, mi sleep besteneti, mi sleep sweetie. Of kande wam chinsan betrobi mi, matok, mi mak taggaru tangi, mi mek wanyondei baka, mi shi wanyondei, ya or, asade, want this comes out to natural, okay, disi.
2: Ik zie het nog zo voor me. De dag dat ik hoorde dat u niet meer terug zou komen. En wat deed het pijn, man. Kon ik het allemaal nog maar voor zijn. Het voelt als een leegte zonder u. Sam, hoe moet ik nu? Er zijn zoveel momenten die ik samen met u zou willen delen.

0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Ja, een goedemorgen, heer Roeveveld.
0: Goedemorgen, Brada Banansi Fafio.
1: Wel, wawang. Chiso alleen efadon, maar de planten en de bomen hebben dat nodig, omdat ik fietste langs in het park gisterenmiddag en ik zag dat de bomen, de bladeren een beetje naar beneden hingen. En ja, het is een beetje een droge tijd geweest, geen regenval, dus ze hebben het even nodig. En dan gaan de boeren en boerinnen ook even lachen en in hun handen wrijven van ja, we hoeven de planten niet bij te bewateren. Ze krijgen van de natuur hun hulp. Ja.
0: God takes care of everything.
1: Oké dan. God take care for everything, ja. Voor de rest wil ik zeggen, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, geloof in zijn zoon, die afgelopen week was het hemelvaartdag en die is weer teruggekeerd naar de Vader. Ja, dat herinneren we. Niet letterlijk dat die man nu pas is op. Nee, die man is eeuwen. Wees weg. Maar wij herinneren dat ook. Maar ondanks het feit dat hij weg is, heeft hij voor ons de Heilige Geest, de Santa Maria, de Holy Spirit achtergelaten. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Ja, maar die is er wel. Voor de rest zou ik zeggen, als slot, Garawani Alassani Musuwaka Bongi Oen. En dan wie zien Watra Krasi? Daar gaan we weer. Watra Krasi, dus Watra de belangrijk. Hij vadon die den boon aan de plantjes. Maar we hebben ook toe van Oudu if Oani Kondre voor Kondre. If we want to take up a lani, that we go on a boto. En zolang dat dado anu den na Watra. Next no kan fout. En in dat die banansi et aan bribi. Amen. Te sofara, ute kusonde, op zo'n boondee, degene die naar de kerk toe gaan, een gezegende dienst. Dag Rufus.
0: Dankjewel. God bless you.
1: Oké, aangenomen.
0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
2: Ja, broers, een bakbon nog een keer, sorry hoor, me vergeet
0: wel. No, sorry, alleen de.
2: Me vergeet wel een beetje missie bij Otas Keesberg, goedemorgen, een zekere zondag voor jou. Otas Keesberg, je bent zachtjarig volgens mij, maar me vergeet dat ding, maar gefeliciteerd alvast voor in de voorspoed. Vele dagen deze dag, straks als je jarig bent, me saboteer mij, mijn jullie dadelijk op wat hij deed. Maar Otas Keesberg, goedemorgen. Oké, en al die andere Keesbergen, goedemorgen. Oké, me vergeet dat ik niet meer zit, dat kan ik, me moet wel maken. Althans, Keesbergen, goedemorgen. Oké.
0: 20 zoveel af hier toch? Ja, Sabi, 20 zoveel. Hoe beleef je?
2: Oké, maar ja, we beginnen maar aan die pipi voor de hele.
0: Ja,
2: zeker. Dat is mooi, dat is de radio.
0: Dus hier nog, we bargo meeting.
2: We hebben een comité. Maar goed, en ouderdom maakt veel problemen. Ouderdom geeft veel problemen. Dus ja, ik vergeet dat. Maar boem, aan jullie hebben ze ding.
0: Aboem, krakte. Ja? Oké, ja. Doei.

als je, we gaan eruit, het is bijna tijd. Als je wil weten wat dit lied betekent, of het ontstaan van dit lied Amazing Grace, kan je naar de... Nou, ik zeg het, ik mag geen reclame, maar kan je, is heel mooi. Kan je naar YouTube gaan, de lezing. Ja? Alla den poko di si, na des masan jes manga yu, sans kriven, sans seten poti, ti de na dei, we gering. Maar de tijd waaruit ze komen, is heel interessant.

0: Andro Bribi, not Nokande, Efine Bribi.
1: I wouldn't be here right now.
0: My Bribi Masragaro natuurlijk. No Bribi Lolo Sani. Tante Loes, je schrijft, ik ben op luisteren. Oké, ook voor u goed.

En natuurlijk, elke zondagmorgen zijn ze wel weer paraat. Mr. Roy Carter en mevrouw Ellis, meneer en mevrouw. Mijn advies, blijf even luisteren, blijf doorluisteren. Ik heb het volgende uur wat moois voor jullie. Trouwens voor alle luisteraars.

iemand die ons ook op de voet volgt. Soms hoor je hem in de uitzending. Een heel goede morgen, meneer en mevrouw Frey.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: De huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog Schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemene Landsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten je

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ja, ja. We zijn weer live in de uitzending.

volgende uur is U Vraagt. En wij draaien. Dit was het ook hoor, Dani van. We zijn bijna aan het einde van het tijdperk van de stieren. Tot volgende week donderdag. Dan gaan we over naar de tweelingen, astrologisch gezien. Tante Loes, 19 mei. Op het randje bent u nog een stier.

dan wordt u 79 jaar. 79 jaar jong. Felicitaties. Congratulations are in order. On behalf of Radio Mart and crew. And all your loved ones, everybody who loves you. Ook de groetjes aan sister Krint. Alle broers en zusters van de organisatie. Collega's van Radio Maart, de dames zowel de heren, collega's van Caribbean FM. I salute all of you. Miss Joanne, Wani. Miss Promise. En Jenny en Carmelita. Meneer Creton.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten, die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwert zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend, er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abo.
4: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Prezen BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, ik moest even wat verzoekjes opnemen. Dat hoort er ook bij, hè. Bij Mart moet je niet alleen multicultureel zijn in gedachten en programma maken, maar je moet ook multifunctioneel zijn bij Mart. Als ik bij Mart ben, heb ik zo'n beetje 4 of 5 in het verleden teampetten op. Maar ja, het hoort erbij. Weet je, flexibel. Dus dan zet ik even een instrumentaal. Ja, het programma U Vraag en Wij Draaien. Daar zijn we beland. Dus zet u schrap. Want toen mooi is aan ook. En dan krijgt u verzoekjes. Kunt u ook vragen.

0: Oh yes, u vraagt en wij draaien. Vindt u het mooi? Vindt u het geweldig? Nou, dan hoor ik van u.
1: This is Mark Radio.
2: Deo luku yulibi, alibi di yulibi na baka, deo mushi

0: Laat niemand, niemand, maar dan ook niemand jou vertellen dat je te oud bent om van het leven te genieten. Age is just a number. Het is hoe je je voelt. Fight napi nalibi. Dan maak no one's ma. Take you plezier. Ja, in de man doet een San Moro cyber doet die bij jongen. Maar, alibi nog buiten. Yes. En voor de mensen. Lilian Deekman. Ik ben zo bij je, maar de mensen die van salsa houden, wat lobby is maar de, alsjeblieft.
1: Teko Oro.
0: No, anodisi, anodisi, disambi ben mixrevi, maar dit.

Het volgende nummer is aangevraagd door mevrouw Lillian Deekman. Mother, how are you today? Ze laat weten. Het gaat goed met haar. Nog niet helemaal beter. Het gaat de goede kant op. Yes? Yes?

Het volgende nummer is... de volgende verzoek, moet ik zeggen, is eentje van mevrouw Lillian Deekman. Twee verzoekjes, maar ik bedoel, het volgende verzoek is eentje van Rodney Franklin. Mevrouw Deekman, ze groet iedereen die haar heeft gesteund. Alle senioren groet ze en wens iedereen die ziek is beterschap. Iedereen die haar een hart onder de riem stak. Iedereen die haar met haar meeleeft. En haar heeft gesteund. Die, daar vraagt ze dit nummer voor. Ik heb een aantal nummers van Rodney Druivendaal. Ze wist niet precies welke hoor. Ik denk dat het deze is, de bekendste van hem. Ik denk dat het deze is.

zo. Sterke tekst, maar jongen. Je verwacht die tak allemaal barmazani. In een goede naar de pokoersie, de kiesiet ook. Net die poervoet of drie was aan maar in elk geval, heel mooi nummer. De tekstbericht is goed overgekomen. Mevrouw Lilian Deekman die vraagt het dan voor een ieder die haar heeft gesteund en nog steeds steunt. En voor alle zieken, ze wensen beterschap. Is een dankbare vrouw, hè? Ze vergeet het niet. Dus wij gaan de andere verzoekjes

Zo, het volgende verzoek gaat in de richting van Wonnie. Ze was vorige week jarig, de 10e. Wonnie, je bent op luisteren, dat weet ik. En je krijgt hem van meneer Burleson. Het is voor jou bestemd in Ahilia. Geniet ervan. What a friend we have in Jesus. De ene.

volgende nummer is eentje van Anita Baker en die is aangevraagd door mevrouw, even kijken hoor, de mafvoerman Yvonne Samsing. Ze heeft twee nummers aangevraagd, eentje van Bobby en een van Anita Baker.

Oh yes, oh yes. U vraagt en wij draaien. Mevrouw Samsing, Simon Love. En als tweede heeft ze dit aangevraagd van Bobby Womack. No matter how I get, I still be looking up to you. Minangai grosama, poti poti. Anabisi, tamara tim tron millionaire. Me no forget you. Mo luku you, mo ta luku you. Me no go pray bigi tengi. Me no do let me no sabi moro. Bika. Groei naar zelf de beauty, zelf de osso. Luister eens.

De groetjes aan mevrouw Marta, mevrouw Bertine Redoet, Carmelita, mevrouw Ellie Riedewald, Mr. Jamoreke, Etjen, Roy en Alice Carter. En Miss Peggy McDonald.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
4: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is dat padet ook? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wantaki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, fu set you opolanyi free, gua para maribo, nanga kande, isa fasande, trasif gronta pa lontu. Ook toe kan naar Kuan Konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op op bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, for de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

als je vanuit de schijf draait, een harde schijf dus, het is geen USB-stick, dan moet er geen ruimte tussen die kabel en de computer zijn. Als een klein beetje ruimte ertussenin zit, dan valt het uit. En dat was even net gebeurd. Maar het is...

Mevrouw Ellie Riedewald, die is ook van de partij. Ze vraagt twee nummers aan van Otis Redding en van Theola Kilgore met The Love of My Men. En de laatste, dat ga ik u mee verbinden zo meteen.

Ik heb een verzoek van Otis Redding. Voor Otis Redding gekregen met het nummer Good to Me. Maar ik moet een beetje een aantekening maken. Want er werd niet gevraagd voor die live nummer. Er werd gevraagd voor die studio-uitvoering. Dus vandaar dat ik hem even even snel zoek naar die studio-uitvoering van Otis Redding.

prachtig, mooi nummer van Otis Redding. Good to Me, aangevraagd door mevrouw Ellie Riederveld. Well, and the love of my men. Volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Sam Cooke. Nummer is getiteld Summertime.

Ontdek deze lente Europese steden. Met vluchten vanaf €69. Boek nu op easyjet.com. Get out.

Ik groet u alvast. Zo meteen 12 uur. Ik ben het 12 uur. Na het nieuws krijgt u een ander programma. Waarschijnlijk belangrijke herhalingen. Ook mooi. Daarna krijgt u collega Jerry met Poco Majuro en Gruderi. Dus ik zou zeggen, om te blijven luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzien, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. de bekende themakisten. Zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
5: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de

0: aan 30 euro. Wordt duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Boto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Onder redactie van Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar een speciale radio- en tv-documentaire. Via Mart. Voor jezelf opkomen en delen is de titel van een mini-documentaire over de bijna 90-jarige Surinaamse kunstenares Helen Ferdinand. Ze woont al jaren in Nederland. In deze radio-tv-special opent ze haar verleden voor haar kleindochter Maria. Van liefdesbrieven tot verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ze proberen ook samen een bekend Surinaams liedje te zingen.
2: Ik heb een tuintje in mijn hart. Daar leef voor jou.
3: Ik ben Helen Ferdinand. Ik ben geboren in 1936 in Paramaribo, Suriname. Ik ben de moeder van Shanti. En Shanti is de moeder van Maria, mijn kleindochter.
4: Ik ben Maria Noordam. Ik ben geboren in Rotterdam en dat was in 1997. En ik zit hier naast mijn oma, oma Rosy. Ik noem haar altijd oma Rosy, maar anderen noemen haar Helen.
5: Hey!
6: Hallo!
5: Hallo!
6: Hallo!
5: Papa, goed?
6: Goed?
7: Maria komt op bezoek bij haar oma Rosy in Spijkenisse. Het is altijd een zoete inval.
4: Gezellig. Het is altijd heel gezellig bij mijn oma. Ja, je komt hier, als je bij je oma komt, dan kom je niet voor 5 minuten. Dan kom je wel voor langer altijd.
7: Maria is benieuwd naar de geschiedenis van oma Rosy, Helen Ferdinand, die in Suriname geboren is. Hoewel ze al veel te horen heeft gekregen. Helen vertelt veel over Suriname thuis in Spijkenisse. En we gaan ook nog naar het Suriname Museum in Amsterdam. Maar eerst zijn we bij oma Rosy thuis.
8: Hier die brieven van...
7: In een oude doos vinden ze correspondentie die oma, de toen 17-jarige jonge vrouw Helen, had met een jonge man in Den Haag. Fred Sterke.
9: Dear Fred, je brief en kaart heb ik ontvangen, waarvan hartelijk bedankt.
7: Wel 8 jaar lang duurde de correspondentie tussen Fred Sterke en Helen Ferdinand. Soms schreven ze regelmatig, soms een poos niet. Helen en Fred hadden elkaar nog nooit gezien of ontmoet. De ouders van de twee, van Helen in Suriname en van Fred in Nederland, werden ongeduldig.
3: En zei mijn moeder, opeens schreef haar boy, wanneer schreef je die jongen? En zijn moeder zei, schrijf je dat meisje nog wel eens? En toen wilde ik naar Nederland ook, niet alleen voor hem, maar verder studie gaan volgen. Want ik heb het MULO-diploma wel gehaald gelijk, met mooie cijfers.
7: Het was in die tijd moeilijk om naar Nederland te gaan. De 25-jarige Helen Ferdinand gaf les op een school in het Surinaamse Groningen toen ze naar Nederland vertrok.
10: De boot vertrekt op 28 maart en op 14 april ben ik in Nederland.
4: Nou, dat is dus niet waar.
10: Dat is niet waar, want ik mocht niet vertrekken. Nee. Ik kreeg hier ontslag.
7: Fred heeft zelf ook nog geprobeerd om naar Suriname te komen. Lag met een boot voor de kust, maar omdat de diepgang niet groot genoeg was, lukte dat niet. Uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar wel toen Helen in 1961 met een boot naar Nederland ging. En daar ontmoeten ze eindelijk, na 8 jaar, voor de eerste keer...
4: Dit is opa Fred, toch?
10: Ja.
7: Fred.
3: Ik dacht, o jee. En toen kwam hij zo lange slinger die kamer binnen. En toen zag hij me. En toen stond ik op. En een zoen op de wang, een zoen op de wang. Klaar.
4: Ja. Het is wel typisch hoe dat dan vroeger ging.
3: Ja.
4: Met je schoonouders erbij.
3: Ja.
4: Opa woont toch thuis. Hij is eind 20.
3: je mag niet uit huis, nee, hoor. En dan begint het zo van, ik vind je snor mooi.
4: Je had wel foto's gestuurd,
3: ja,
4: toch?
3: Ja, weet je wel. Ik heb hem nooit zonder snor gezien.
4: Ja.
3: We zijn 60 jaar getrouwd geweest. En ja, nadien stierf hij, maar ik heb hem nooit zonder snor gezien.
4: Toch niet.
3: Viel me op dat hij heel nuchter was. En dat hij gewoon Fred was. Die hij altijd gebleven is. Hij heeft zich nooit anders voorgedaan. Gewoon van, kijk, dit ben ik.
7: Kijk maar naar. Helen en Fred kregen 4 kinderen. Shanti, de moeder van Maria. Carlos, Carmen en Ingmar. En 4 kleinkinderen. Aaron, Maria, Lars en Lena. Op 17 december 2023 beleefden ze dus hun diamantenhuwelijk. Fred Sterke overleed een paar maanden later, op 25 februari 2024. Maria, zijn kleindochter die sportmarketing heeft gestudeerd en een vervent lange afstandloopster is, bewaart warme herinneringen aan haar opa Fred.
4: Een maand voordat hij er niet meer was, zei hij nog van, oh ja, kom in de zomer, kom ik langs de lijn staan.
3: Ja.
4: Wanneer heb je weer een wedstrijd? Altijd zo betrokken bij alle sportdingen. Dus ja, dat is wel mooi.
7: Helen heeft voor de klas gestaan en is ook een bekende kunstenares. En ze is ontwerper van verschillende monumenten. Zoals het Jan Kampert monument dat in Spijkenisse staat en op 26 oktober 2002 onthuld is. Maria herkent zichzelf nog op de foto bij de onthulling.
4: Mijn oma en dat ben ik.
7: Maar Helen heeft ook het Nationaal Hindoestaanse Immigratiemonument op het Hobbemaplein in Den Haag ontworpen. Het zijn 2 bronzen panelen die de immigratie van Hindoestanen van India naar Suriname en van Suriname naar Nederland symboliseren. En wie goed kijkt naar het monument, ziet haar man Fred ook weer terug.
3: Ik had een lange, slanke man nodig die het voortouw nam. Wij zeggen zo'n Hindoestaanse man, baboon of bab, of baboon, die had ik nodig. En hij was slank en lang, had een heel mooie figuur. Toen heb ik hem gevraagd, wil jij even gaan lopen met zo'n bundel op je hoofd? Want ik wil hun hebben en houden ook meenemen. En dan maak ik een vrouw achter. Er hoeft niemand voor te bourseren en een kind. En hij heeft model gestaan voor de lopende figuur van het Nationaal Hindoestaans Immigratiemonument.
7: Zo is Hagenaar Fred Sterke ook nog vereeuwigd in dit monument. Bij de onthulling van het monument in 2004 stonden Helen en haar man helemaal achter. Het was behoorlijk druk.
3: Wij stonden helemaal apart en we stonden niet in de rij die voorgesteld werd aan degene die het monument zouden onthullen. Dat was mevrouw Verdonk en burgemeester Deetman, met z'n tweeën, want het is breed. En ik zei tegen Fred, wat er ook komt, ik ga mee met de stoet. Dus we zijn ook meegegaan met de stoet. Deetman en Verdonk, die hebben doeken afgehaald. En het was zoiets fantastisch, dat kon jij. Het werd gelijk goed ontvangen. En ik wil met Verdonk praten, want ik heb het monument gemaakt. Dus ik ga haar uitleggen wat ik bedoel. Ik zei tegen Fred, ik ga voor de mensen door naar Verdonk. En ik heb mijn hand zo gelegd dat niemand voor me kon lopen.
7: Voor jezelf opkomen. Je zou het een van de wijze lessen van kunstenares Helen Ferdinand kunnen noemen.
3: Zo ben ik ook opgevoed. Je komt voor jezelf op. Je hebt eigen waarde. Je staat daar en dan ga jij Verdonk uitleggen. En deed man.
7: Ook een vriendin die ze had uitgenodigd roerde zich.
3: Ze zei, we hebben geprotesteerd, want het is toch belachelijk dat niemand weet wie je bent. Op het plein, niemand wist het. Ja, niemand, een paar wisten het wel. We hebben ons beklag gedaan.
7: En zo zijn er nog meer wijze lessen die Helen graag doorgeeft.
3: Je moet delen. Als je iets hebt en je hebt een, bijvoorbeeld een manga, een mango, dan zitten je zussen en broers in de kamer. Dan moet je ze vragen, weer een stuk. En natuurlijk willen ze. En dus delen, jezelf zijn. En als je iets wil hebben, dan kun je het krijgen. Maar je moet het komt niet naar je toe. En dat heb ik gezien. Als iets mislukt, dan moest het zo. Als ik een opdracht niet kreeg, dan dacht ik, het kwam mij niet toe.
4: Dan had het zo moeten zijn.
3: Ja,
4: toch?
3: Precies, want de mooiste opdrachten die zijn me gewoon aangeboden.
4: Ja.
7: Delen met een ander, Helen, oma Rosie, ziet dat ook terug in haar kleindochter.
3: Maria is heel spontaan en heel open en heel, ook zo opgevoed van delen. Een nichtje en een neefje, die twee daar, die zijn 10 en 8. En als je Maria ziet spelen met die twee rafotten en lachen en dansen, geweldig.
7: Ongeveer 10 jaar geleden vertelde Helen over hoe Suriname Nederland te hulp schoot in de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Ferdinand schreef het boek Een beeld van mij over haar jeugd in Suriname.
3: De mensen in Suriname die leefden mee met wat er hier gebeurde. Iedereen stond klaar om te helpen als het nodig was.
7: Suriname leverde aluminium waar gevechtsvliegtuigen van gemaakt werden tegen de nazi's. En de Surinaamse bevolking hielp Nederland met voedselpakketten en inzamelingsacties. Surinamers in Nederland, zoals de KOM, zaten in het verzet. En dan het Suriname Museum in Amsterdam. Maria is nog niet eerder naar Suriname geweest. En een bezoek aan het museum is een eerste kennismaking.
4: Ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig naar Paramaribo, waar oma is opgegroeid. En gewoon de sfeer daar, het lijkt me gewoon heel erg relaxed en chill. En gewoon het lekkere klimaat, daar heb ik ook wel zin in. Ik hou ook niet zo van kou hier in Nederland. En de natuur lijkt me ook echt prachtig. Het is gewoon zo'n andere wereld dan hier in Nederland. Dus ja, ik ben gewoon naar heel veel dingen benieuwd.
3: Ze kenden het oerwoud.
4: Oh ja.
3: Maar dit zijn Indianen.
4: Ja.
3: We komen niet voor vrede, we komen om te veroveren.
7: Oma Rosie wandelt best wel snel door het museum heen. Veel waardering hebben oma Rosie en Maria voor de KOM. Die opkwam voor de arbeiders in Suriname, die het niet breed hadden.
3: Deze man die heeft zich, die verzette zich tegen het kolonialisme in Suriname.
4: Ja.
3: Hoe de mensen werden uitgebuit.
4: Ja. Ik heb zijn boek gelezen, Wij slaven van Suriname, dat boek.
3: Ja. Oh.
4: Je hebt twee boeken.
3: Heb je van je moeder het al gelezen?
4: Ja, jaren geleden.
3: Ja. Ja. Anton de Kon. Ja. Die foto ken ik.
4: Ja.
7: Oma Rosie en Maria genieten van de mooie stadsgezichten. Een manquette van een mooi oud gebouw in de stad.
3: En er zo naar binnen kijken.
4: Ja, ja. De indruk die ik krijg van Suriname is dat het een super warm, positief land is. En ja, vanuit heel weinig is er al super veel opgebouwd en zijn mensen echt strijdlustig die er wonen. Maar goed, ik ben zelf ook deel Surinaams, dus het voelt ook een beetje als thuis dan om hier te zijn.
3: Ik zou heel graag met Maria willen lopen naar de Hendrikszool, naar de Palmetuin, naar de waterkant. En ook in het binnenland bepaalde dingen waar we gewoond hebben.
7: Maar of oma Rosie ook echt meegaat naar Suriname?
3: Ik doe mijn best. Het zou wel vreemd zijn dat Fred er niet bij is. Maar toch heb ik het idee dat hij overal is waar we zijn. Ik voel toch zijn nabijheid.
7: Maria, die wil in ieder geval wel. Want de koffers, die zijn toch al gepakt?
4: De koffers, zijn die al gepakt? Ja. No. Die van mij wel.
3: Ja.
4: Nee, dat komt nog goed.
3: We zien het wel. Hè?
1: Helen Ferdinand was dat en haar kleindochter Maria Noordam. Een productie was dit van Sam Jones. Graag tot de volgende keer.

0: Uit het archief van 40 jaar Maart is dit een brief afkomstig van Wijlen Edgar Cairo, gericht aan Norman van Gom en aan Wijlen archivaris en programmamaker van Maart, Ned Muis Buiteman. Back to the roots. Wijlen schrijver Edgar Cairo gaat in 1980 met Roel van Broekhoven van Villa VPRO naar Suriname om zijn roots te zoeken. Ze gaan naar de Saramagastraat waar Edgar geboren is. En ze gaan ook naar het district Para waar Edgar zijn roots ligt. Vandaag hoort u fragmenten van een ontmoeting tussen Edgar Cairo en frater Celanus. Een frater waarvan Edgar op de Bonifatiusschool les gekregen heeft. Let wel, in het programma worden benoemingen gebezigd die bij Maart niet meer worden gebruikt. Opgenomen op 13 augustus 1980 met dank aan de VPRO. Wijlen Edgar Cairo, Back to the Roots.
1: Koko, koko, koko, koko. Klap, klap. Ik kwam de erf opgelopen, blij aan huis. Dan, wie is daar zo dan? Laat me gaan kijken, no? En dan, een mensvullende blik uit het oog geworpen op je. Nee, God, is die jongen? Hij is teruggekomen. Nee, Jezus, hij is terug. Adoro. Tourmigratie. Alleen vakantie komen eten. Ja, Nami, ik ben terug. Heel het erf schudt. Ze rullen zand. Die negerdeur voorop. Het staat er nog. In al mijn Holland tijd is het gaan verder in vervalling raken. Mijn God. Is dit het land dat ik gelaten heb? Op zoek naar eigen welzijn. Daar in die omzwervingen. Op Noorderbreed? Dit is hartbreed pijn. Hoe hou ik het verborgen voor ze? Holland, hoe moet ik zeggen dat ik weer gelukkig ben? Thuis, als in mijn eigen warme huis. Kom, geef me nog een brasa, no? Geef me een omhelzing. Ik ben zo geschud. Namidja, ik ben het. Kind van mijn armoe. Mijn verlies. In Holland heb je materieel alles. Hier, met je mensen, ga je beginnen met iets te krijgen. Nou.

47 weken per jaar woont de Surinaamse schrijver Edgar Cairo in Amsterdam. De rest, de overige 35 dagen, zit hij, als het tenminste geld genoeg is, in Suriname. Op vakantie dan, onherkenbaar haast, in zijn rode sportbroek en felgekleurde Bahama-hemd. Paramaribo, de verlengde gemene landsweg, de Zwarte Hovenbrugstraat, onveilig makend op een oer-Hollandse vouwfiets. Vandaag, Villa VPRO, 2 uur lang in het Suriname van Edgar Cairo. 120 minuten koloniale nostalgie vanaf een wankele bagagedrager.

0: het ergste bij vrouwmaatje. Nauwelijks kleren aan, op gympjes naar school. En ook nog eens een keer katholiek. Niet zo'n klein beetje ook, volgens mij.
1: Nee, ik geloof dat dat katholicisme meer op mij heeft ingewerkt dan die hele binaire toestanden. Het bepaalt je jeugd, toch? Je zit op een fraterschool van kindsbeen af. En later ga je ook op een frater Milo school. En als je een frater middelbare school had gehad en een frater universiteit, was je ook daar gefraterd. Later kan je erom lachen. En met mijn vrienden praten we soms erover. Hoe eerlijk ze soms waren. Hoe streng, vreselijk streng. Welke complexen je als zwarte christen daaraan hebt. En hoe hypocriet ze soms waren ook. Mm-hmm. En nu zitten we dan op dat terrein van die fraters van Bonifacius, geloof ik. Ik zie hier een standbeeld van heilige Alphonsus. bij een dennenboom met wel een mooie paarse bloemen. Een Juka-figuur, een neger. Hij zit stenen nat te maken. Want paters wonen altijd goed, dat wel. En nu wordt het gebouw behalve goed gemaakt, wordt het beter gemaakt. En dadelijk gaan we binnen, dan gaan we praten met Frater Solanus. Die man, ik geloof, hij werkt al iets van 30 jaar no? in Suriname. Vanaf Sint Leonardus school, waar ik als kind was, kleine boy met echt van die krentenharen op mijn hoofd, heel klein, kort geknipt. Mijn hoofd was toen nog vierkant, heb ik je gezegd. Enfin, het is rond geworden, ook van wereldkennis. En het is van Sint Leonardus school, waar ik als kind was, kleine boy met echt van die krentenharen op mijn hoofd, heel klein, kort geknipt. Mijn hoofd was toen nog vierkant, heb ik je gezegd. Enfin, het is rond geworden. Ook van wereldkennis. En de zijne is al lang rond, dankzij het

0: En toch staat het hier al jaren waarschijnlijk.
1: Nee,
0: en toch zitten ze hier al jaren.
1: Nee. Eigenlijk kwam dit gesprek een beetje te vroeg, want juist in mijn laatste hele dikke boek, wat in december gaat uitkomen, pak ik dat grondig dat conflict aan tussen katholicisme en christendom. Mijn eigen negermensen die soms op zondagmiddag, zondag was heilige christendag, mijn eigen negermensen, die Wintie gingen dansen. Hey, hoi, hoi, hoi, hoi! Wintie schreeuwde en hun negerreligie beoefende. En tegelijk zat je onder de dwang en het keurslijf van die pater en die frater met zijn witte rok, die je leerde dat over de wonderen gods, over de wonderbaarlijke bevruchting van Maria, over Jozef, allemaal mensen met glad haar en die je prentjes gaf. Over de heiligen zaten in het, in de hemel, allemaal met meters of bisschoppen, heiligen, en die waren wit. En de negers, die vielen, de zwarten, ja, die vielen allemaal in de hel, knarse tanden en met geweeklaag. En daar hoorde je dus bij. En als het goed was, dan had je een blanke, witte, langharige engel bewaarde. Heime Jezus. Is het verwonderlijk dat we massaal naar Holland komen?

0: Broodmager, misvraagde Solanus. Broodmager, en bijkans 2 meter wit en lang. In 1947 kwam hij al naar Paramaribo en hij weet bij God, nee echt niet, hoeveel kinderen in die tijd door zijn handen zijn gegaan. Hoeveel negerbillen zijn onwrikbare strengheid middels straflat hebben moeten ondergaan. En toch had Vater de beste bedoelingen. Het stemt hem zichtbaar droevig te vernemen dat Cairo een van zijn klasgenootjes voor het laatst heeft mogen ontmoeten in een kliniek voor de behandeling van geslachtsziekten te Amsterdam, Nederland. Want dat was toch nooit de bedoeling.
1: Opvoeding, oude stijl. Je werd lichamelijk aangepakt of vastgegrepen door 2 jongens. Ging je af over zo'n grote bank of er was een apart bankje. En je had ook aparte latjes met prachtige namen.
2: Ja, oh ja.
1: Weet je ze nog?
2: We hoeven ze niet vast te nemen, die gingen zelf wel bukken. En dan gingen ze rustig bukken, want ze wisten hadden het verdiend. Dat moet de jongen weten, dat het verdiend. En in Suriname hebben ze mij echt geleerd. Dan zijn ze opgevoed, tenminste dat soort jongen, laten we eerlijk zijn, hè, die waren zo opgevoed, die hebben dat nu en dan nodig. Daar vragen ze om en ze rekenen ook op. Maar ze moeten weten dat ze verdiend hebben.
1: Ik heb ook een andere situatie meegemaakt, toch? Een keertje zou een jongen gesweept worden, geloof ik, het was een Jukaboy, zo'n Bosniër kindje. En 2 grepen hem vast, je had van die hulpgrage jongens, snelle toe, grepen hem vast zo als haaien en dan klemmen ze zijn handen aan die bank, voorste rij. En net dat moment dat u hem wil slaan, laat hij een grote poep. Eén grote bona valt op de grond. En hij probeert, die arme jongen, hij probeert het met zijn handen op te rapen. Ik
2: kan het echt niet herinneren.
1: Nee, maar u hebt hem ook niet meer gezweept. Nee. Volgens mij zou dat te veel worden. Hij is naar achteren gebracht. Zo. Oh. Hier waar die grote boom stond met die pizza.
2: Ja.
1: Maar vader, ik wil iets vragen. Hoe hebt u me eigenlijk gezien? Toen ik klein was, was ik een kleine negerjongen. Weer zo'n arme mensenkind die bij u die klas kwam bevolken. En u zwaaide met krijt, zo niet met die grote bruin hartlat. Ja, of met tamarindesweep. Oh. Wat was ik eigenlijk voor u? Was ik een van die negerkinderen die uw leven kwamen verzwaren? Klinkt niet christelijk. Maar zeg zelf, hoe kan het dat u als bakra, ons negers, negerkinderen, kan komen beschaven en dat u dat geloof hebt dat het u ook gaat lukken?
2: Kijk eens, beste vriend. Ik weet niet waarom dat jij daartoe kunt komen om deze scheiding te maken. Jij als bakra en wij als negerkind. Dat vind ik een eerlijke stelling. Dit is ook een christelijke stelling. Ik ben een opvoeder van de jeugd. En of dat nu een zwart kind is, of een blauw, of een rood, of een groen, dat doet er niet toe.
0: Maar ik denk eigenlijk dat Edgar eigenlijk vraagt, als hij zo'n hele lange vraag stelt over maar u als bakra en ik als klein zwart negerjongetje, dat hij eigenlijk de vraag stelt, maar dat doet hij niet, omdat hij dat natuurlijk...

0: Nou, misschien wil je dat niet of misschien durf je het niet. Omdat deze frater Solanius hier met dat magere hoofd dat jij beschrijft natuurlijk een heel aardige man is zoals hij er zit. Maar die wel waarschijnlijk een heel groot deel van Edgar's leven bezig is geweest. Van dat kleine zwarte negerjongetje een toch haast wit gelukkig katholiek mens te maken. Ik denk dat hij dat een beetje voelt. Verwoord ik het dan goed? Want daar hadden we het net in de auto een beetje over.
1: Dat geloof ik wel. Kijk, voor u is het misschien een voldoening als opvoeder dat u hele generaties heeft opgekweekt, zoals dat heet. Sommigen maken de vergelijking met planten. Hè. Mm. We leven hier in een tropische natuur waar alles zelfs in het wild nog gaat groeien. Maar voor ons en voor mij als bewuste neger heb ik mijn eigen cultuur moeten zoeken. Ik heb verzoening ermee moeten zoeken. Ik heb er mee moeten leren vechten. Ik heb moeten leren dat als je ha lacht, dat het dan niet vernegerd is. Godverdomme. Maar dat het gewoon is. Horend bij mijn cultuur. En dat ik niet van jongs af, kindsbeen af aan, van frater en later nog weer van frater en later van de witte bakker heb moeten leren dat ik mij naar de koloniale cultuur heb moeten richten waarvan u een schakel was.
2: Dus u ziet mij als de schakel van de koloniale.
1: U mag verdedigen, u mag antwoord geven.
2: Nee. En dat is ook iets wat ons nou echt weer pijn doet, nietwaar? Dat schreeuwen van geen kolonialisme, neerkolonialisme, weet ik wat allemaal. Nee, dat is echt. Dat doet ons pijn, dat ze daar telkens mee terugkomen. Ja, want wij hebben onze kinderen niet beschouwd als minderwaardig of weet ik het wat. Nee, helemaal niet. Misschien wel anders geaard. En wij moeten proberen om die geaardheid te leren begrijpen. En ik heb mijn best gedaan, maar ik zal nooit voor 100% de ziel kunnen begrijpen. Net zo min als misschien omgekeerd.
1: Ja, bent u niet bang, achteraf, dat die koloniale regering uw gang heeft laten gaan, omdat ze u als instrument beschouwden, dat ze u zelfs een beetje de missie als een stelletje politiek ongevaarlijke idioten heeft beschouwd?
2: Nou, kijk, politiek ongevaarlijk, ik heb ook in 3 besturen gezeten van KOB. Ja, Katholiek Onderwijzersbond.
1: Ja.
2: En daar is wel degelijk, nou niet direct politiek, maar waar het dus ging om de christelijke fundamentele grondslagen.
1: Ja, maar wacht even. Ja. Het groeit mijn ziel. U heeft nooit tamtam met ons leren slaan. Kunt u een oraal lied zingen?
2: Geloof je nou dat ik het ontzettend jammer vind dat Budel, ken je Budel, de oude Budel, hier, er is nu nog een Budel die nog bij mijn school gezeten heeft, die saxofoons, maar zijn vader, ja, was ook een muzikant bij de gratie gods. En deze man, dat vind ik doodjammer, niet de kans heeft gekregen om zijn talent ook te kunnen gebruiken voor de eredienst. Want die had het in zich.
1: Ja, maar nu praat je over eredienst. En dat betekent, het was dan of Latijnse mis, of het zou een lied moeten zijn wat hij zou gaan schrijven volgens Europese normen met kwatrijnen, jamben en rijm.
2: Nee.
1: Dat vind ik allemaal mooi, maar dat u als blanke, die ons opvoedt, ons neger opgroeisel, ons bush kinderen zoals we waren. Mm. Ja, we waren beslist niet tam. Dat u nooit met ons de tam-tam heeft geslagen.
2: Wel, ik weet niet of u de dingen kent, of u de Emmausmis kent. Nou, we hadden over eredienst. De Emmausmis, dat is een mis die eigenlijk samengesteld door meerdere spirituals. Hè? Goed. Die heb ik hier in Suriname geïntroduceerd. Gevraagd of dat het mocht. Want daar zou dus een beat goed bij te pas komen. We bedoelen een drumstel en een gitaar en zo.
0: Maar dat is praat, u praat, laten we eerlijk zijn, u praat nu waarschijnlijk over veel later. Want als ik het woord beatgroep hoor, dat is ver na Edgar's tijd. En het is toch wel zo dat in de tijd van Edgar. Het is toch zo dat in de tijd van Edgar u inderdaad waarschijnlijk dacht. En misschien is dat veranderd, maar dat u toen dacht van nou. Wat hebben die jongens er nou aan om de tamtam te leren spelen? Daar komen ze niet ver mee in deze maatschappij. Ze moeten gewoon leren begrijpen hoe onze blanke cultuur, en ik ben net zo blank als u, dus ik weet precies hoe dat gaat, die moeten ze leren begrijpen. In die manier moeten ze leren denken, want anders komen ze niet verder. Misschien heeft u het altijd met de beste bedoelingen gedaan, maar we hebben ze toch altijd geprobeerd zo blank mogelijk te krijgen. Altijd toch, en niet alleen de vaters, maar wij als blanken toch altijd hebben geprobeerd om negers, waar dan ook, of het de Javanen in Indonesië waren, of de Surinamers hier, of waar we ook geweest hebben, hebben toch geprobeerd om ze zoveel mogelijk te maken zoals wij waren. Omdat dat de sleutel tot het succes was.
2: Ja, maar dat is. Nee, dat is extreem gesteld, dacht ik. Extreem gesteld, want. Je kunt deze mensen, nog de Javaan, nog de Hindustaan, nietwaar, nog de Neger. Dat mag je niet. Die mag je niet ombuigen tot een bakken, tot een West-Europeaan. Dat mag niet, dat kan niet.
1: Ja, maar toen werkte u niet met dat besef. Hoe oud ben ik nu? Ik ben 32, ja. Godsgegeven jaren. En daarvoor, laten we zeggen, ik was 7 jaar, 7, 9, zo'n leeftijd zo. Dus het is een goede volgende 20 jaar terug. En toen was uw denken zelf anders. U had u ook niet losgemaakt van die situatie. En dan geloof ik dat u toen beslist zo gehandeld kan hebben als ik dat heb voorgesteld. Dat u ons als neger, als volksmensen, Prasi Ososma, binnen die koloniale context vormen met mijn allermooiste Bakrataal weer, die ik nu van huis heb gekregen, dat u ons toen van onszelf ongewild hebt helpen vervreemden.
0: U gaf een voorbeeld van zwartjes die naar de hel moesten en met veel geluk blanke engelen.
1: Ja, want we kregen van die prentjes, u weet nog, bidprentjes. Christus, die was weliswaar Joods. Heb ik ook niet begrepen waarom de Europeaan zich daar zo één mee kan voelen. Na wat hij heeft uitgehaald in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, zelfs na de Tweede Oorlog kregen wij als neger dus allereerst geen neger met een brede neus. Maar we hebben een langharig tuig gehad. Dat was Christus.
2: Nee, ik weet echt niet. Ik zou echt niet.
1: En alle heiligen waren witte mannen zoals u. U bent nu een beetje grijsblond. En u zou net zo goed uit Zandam kunnen komen. Ik weet niet van waar u bent. Maar dat was de Hollandse bonte koe met een mijter op. Zittend in de hemel. Hele rijen. En de zwarte zielen. Met geweeklaag en geknars van tanden. Die vielen in de hel. En als zwart kindje kreeg je zoiets in handen. Nou, je mag gelukkig blij zijn als je door een witte engel in een wit kleed, in witte wolken, gered kon worden.
2: Nee. Ik snap je zo kunt praten.
1: Maar is het niet een beetje. Ja, ik moet die vragen, helaas, ik moet ze kwijt. Dit lijkt wel een biecht met een derde erbij. Is het niet zo? U praat nu over liefde. Ik heb met veel van mijn tijdgenoten gesproken. Ik heb ze zelf leren begrijpen. Ik heb mezelf geprobeerd te begrijpen en leren begrijpen ook. Velen hebben u daar voor de klas staan als God gezien. Ten slotte liet zij u zelf met uw eigen mond de woorden door de klas in een soort van spraakwerveling. God schiep de mens naar eigen beeld en gelijkenis. En zie daar, een witte pastoor in witte missierok zei dat. Dus was hij Gods gelijkenis. En wat waren wij dan, negerkinderen van de Bakajari en de Bakapasi?
2: Maar God, die heeft er drie gemaakt, zeggen die dingen, de Indianen. Hè? Die heeft drie poppen gemaakt, maar je weet heel goed. Heel dat verhaal van de schepping, dat moeten we eigenlijk zien. Het enige is, God is de schepper van alles. Maar zoals de Indianen zegt, hij heeft drie poppen gemaakt. En de eerste pop die hij gemaakt heeft en in de oven gestopt, die heeft hij te vroeg uitgehaald. Die was niet gaar, zei de Indiaan. Dat was de Bakra. Mm-hmm. En de tweede, die heeft hij te laat uitgehaald. Dat was de Neger.
1: Ja.
2: Die was zwart gebrand. Ja. Maar de derde, Had je precies op tijd eruit gehad, dat was de Indiaan. Nou, de Indiaan, dat is het zwemmen. Ja. Die was precies klaar.
1: Ja, maar dat verhaal heeft nog een aanvulling nodig.
3: Ja?
1: Want toch had iedereen maakte, toen stond iedereen mooi en waarachtig, vrolijk in de rij. Maar kijk, die neger, hij wil weer voordringen. Dus toen heeft God uit wraakgevoel een klontje modder gepakt en heeft hem om zijn hoofd geslagen. En hij zei, tikja, hier heb je het. En zo kreeg de neger zijn keiharde en taaie krentenhaar op zijn hoofd.
2: Dat heb ik nooit gehoord. Dat heb ik nooit gehoord.
1: Maar ik als neger heb dat wel moeten aanhoren.
2: Ja.
4: Je kon naar mijn bussie. Fu merki mi kudu. Yu femi balata udu nanga goutu. A pasi sa yu meki konfadon in mi dorpu na tapna pasi dati mi waka fu luku peyuk moto. A so mi konfadon in yu foto. En no di yu drungu fu mi gudu in na busi. Yu koiri kon baka in yu foto en yu wani seni mi go baka na mi dorpu san yu broko. Yu gudu no tron mi gudu ma no yu moi foto tron mi foto. So yu kan pus mi fa yu wani, yu kan fet mi ala fasi ma mi nego abakamon.

uit het archief van 40 jaar Mart, opgenomen op 13 augustus 1980, met dank aan de VPRO. Wijlen Edgar Cairo. Back to the Roots.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.

lijn. Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Drive.

0: Dag 21 juni 2026 naar een live poko voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ator dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iman T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Isu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: India, China, Pakistan, Wantu Afrika kondrelik Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI, idea dewe karden experts, de fenroko na her grondtapu, e bay oso nga grond, ja in Amstelveen na wantu trapresi moro in na kondrelisi. Stati ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI en dan was aan die vrede.
2: En als je ziet dat door het programma die ziet, dan je ziet dat je op deskundige autonomie is, dan liever wat bijdragen.
3: Klopt.
2: Zo ook kan informeren. De brader dan als je dat moet
3: beter. Precies, look up. De voetballers, de massa op money, moest investeren voor het corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt, san trauma pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneesi boweng.
2: Pas aan deepseek?
3: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneesi. Okay. En sa de sneesi do, die de sneesi shitaki a informatie en dat na a clue factorif mangai nono. Die de sneesi shitaki, ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet eens doen. Dat is niet bouw de diepziek, de egi. Dat is niet bouw. Omdat dat is niet want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouw de egi zijn en dat ben van Charu Blakamango.
2: Maar, Ligado. Look who so many black man in America want to can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one can talk about it. Like Sadeh Shinesi do. For fortell the editor. No
3: that,
2: one know there.
3: Me no magia antwoord fast on that. Me no man. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na black man, maar de mij bouwing onder een dak voor traso to suma. En sterker nog, asansa de sneesi bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw. Dus zou de Westerse ben bouw. Maar want ik heb de laatste paragraaf van dat na een spirituele en culturele reflectie.
2: Ja.
3: De ego om AI. De voorouders voor ons ben overleef zonder AI. En de man ben bouw de kennis naar het systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja. Ik heb AI van
3: Nodu. Van Nodu. Ja.
2: Dan heb je het over Ablakaman. Ik heb het over Ablakaman. Dat je no AI van Nodu, dan moet je het yo hore ching alasani okto vinti alasani change de and for our kind in a four standard details on that the stock who up a if a no
3: do
2: man a flu na lexa you ever teri na suma na de suma
3: say profiter fin
2: and te itas abra a i da ita luku oku tapa spirituele fu uno
3: klop
2: suma na de suma. En doe de Europa toe.
3: Precies.
1: Vooral ONU, den dongru nanga de moksiwang. Moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni koma kandra, zorg u tak den boy nanga de pchin funu, kwaskor gotek leren in a technologie. AI, voor sabi zodat de kan verdedig. Mina nga yu na nga det bakap ching fu unut later telekong agron tapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next a i eji kansa ook tu Fugoleri, Texabi, Ontwikkel Yusrevi en Demtchimfiu. Dan ik kan gewoon met proces, progressie in de maatschappij die ze aan de tijden aan de. Moest je samen in Oekraïne? Oekraïne dan gaat Russa de non bijgeveti, de zwakke. Maar in na zwakte of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland maken die tijden aan de. Sterker nog, de zeer drones bijna die heel grond tapu no. Wa ogri, tjauan bonji ding. Precies zo om ons beschouw AI en haar technologie. Zo'n notitief leraar score of fossi. We gebruiken haar techniek, haar schrifttechniek voor de wetman. We hebben een komek tot onigisani. En we gaan moro fara moro ding. Dus massa abmoni. De goede wang, mindri unu. Moest leren voor potmoni in fonsu. Zodat de tien voor minanga jou. Het is alleen een geontwikkeld ding op het allerhoogste niveau. Dat naar boskopu voor Mart. Sa eshi sa epsa ina grondtapu. Mart is een status apart. We eshi sa epsa in grondtapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten morgen varen naar de trouwen.
4: Maar vrouw Leine Bayadang, wat ga je doen met die verkiezingen die voor de deur staan dan?
5: Bij een verkiezing. De tapo de deur, maar tapas tupo do tak napu. Die kapam ja de mi. Nu wa ikri mam nego pot mistengi. Nu wa nego pot mistengi wa tem, mi go atu lisik ba. Nop nop deno du di mi. Ba tak nono ba ya. Disteng, mi nego moro, let me rukama mi skadu kandidat.
4: Ma wakti flow deni se, pak na wa, nou verplichting toch, wa granit im go stemma toch, dus im go stem ya da.
5: Iya ma nou verplichting dat de pas skadu kandidat tu. Mi warro.
4: Maar dat we gewoon nog een respectatie man artiuma, we gewoon eens maar van de bandaskin coroni. Bajani, iedereen
6: op? Ah, dat is zo mijn lang. Akos met donker kon.
4: Bajani, meer dat je NDP, NPS, allemaal den coin combinatie ka coroni. Van jouw stem dan verkiezingen kon. Van jouw stem.
6: Ja, me promise no, me promise no mo. Dem gewoon na voor kan ik zalu samen, maar zat pas samen jodu. Die kala de ja die daar ubaka. Kom no tak no ti.
4: Maar zij denk je, bouwt aan jouw vloggen in tapu?
6: En ik van hem tjiboe baar, no. That's for press, not no fout. That's for press, next no fout.
4: Onde no na Bernard Dorp, ik kom tipo waka dan meshita be. We wato?
5: Maar mirita jongen, ze moet lang aan mij be verwachten jongen, dat is nog kon jongen. Dat vrouw via dat vrouw zich niet verwachten, dat is nog kon man. Dat noem ik kon boksen aan je jas,
4: man. Ja toch, we wat is af, tak van verkiezingen dat de maïsel mij gozo tradien bij Guacoronik, maar nu van dorp bijna dorp. Maar van je dwang aan verkiezingen, we wat, zo maar jouw stem.
5: We de man tak niet de vlak, we lukken nou zo. Go lukken mij zo nou, na wang kleur, no maar mij hebben mij zo toch. Des man tak a dom nos meek ben kleer, mij de kleren blend toch. Maar na zo vars, mij heb dat peto.
4: Asarzo? Oké, orang kahwin di sini. Lu kau nak insaf minum mata kau ngelir mila foto. Asal dia kau mila foto.
6: Alat gempun nasport tu. Sana apa tu?
4: Oke, menerbat itu wan. Ida, di sini menerbat tu no batak tu. Di sini wan Walter Huizen wan eksklusif konteking moro yeyere. One show no moro yeyere. Dati wai kabar yuno. Di sini wan Walter Huizen wan one show no moro yeyere konteking.
6: Dau takso. Ou konteken, di sa Walter Huizen, en seref dja, nan a seref djoku, da ou konteken. Wanamode, moro no.
7: Hoe ik bij de nationalisten terechtkwam, dat is een lange story. Het is een kwestie van bewustwording, van wakker worden, nadenken, jezelf op zekere dag afvragen wat je idealen zijn. En dan je idealen aan een onderzoek onderwerpen. Je levensbeschouwing. Je wereldbeschouwing. Jezelf afvragen, wat ben ik? Wie ben ik? Waar ben ik? Er moet eerst verandering van geest, van mentaliteit, van filosofie plaatsvinden. voor je kan zeggen dat je nationalist bent. De eerste schok kreeg ik in de laatste klas van de algemene middelbare school, mei 1955. Mijn leraar Nederlands komt in de klas. Hij had ons net het scanderen van gedichten geleerd. En wij hadden zelf enkele rijmpjes gemaakt om te laten zien dat wij in staat waren met rijm en maat te werken. Ik hoor hem nog zo. Een scepticus. Een sarcast eerste klas. De vraag was wie van ons ooit een gedicht in het Sranantongo had gelezen. Wie zou er een kunnen schrijven? En de toon was van kan dat wel in jullie marktaaltje? Nu had onze opvoeding ons geen geloof, geen waardering voor eigen cultuur bijgebracht. Integendeel, wij hadden geleerd te spuwen op alles wat ons als Surinamer eigen was. In die dagen vierde het kolonialisme nog hoogtij, erger dan nu. Er was wel reeds een organisatie die werkte op het gebied van de culturele bewustwording. Wie Egizani van Bruma. Ik wist daar nog niets van. Ik had werkelijk nog nooit een gedicht gelezen in onze eigen taal. Je mocht die taal niet eens spreken in die dagen. Of je deed onontwikkeld, achterlijk, negerachtig. Ik heb duizenden strafregels moeten schrijven op de lagere school. Ik mag geen negerengels, zo noemde men het Surinaams toen, spreken. Thuis moest je tegen je ouders Nederlands spreken. Al spraken zij jou in het Surinaams aan. Eén keer heb ik het geprobeerd en er is mij door mijn moeder bijna een tand uit de mond geslagen. Ik was oneerbiedig. Zelfs onder je vrienden sprak je de taal stiekem. Als je werd gehoord, kunnen jullie geen Hollands praten daar? Ik zong in de badkamer soms een Kawina-melodietje. Doe daar niet zo negerachtig. Je haar was slecht haar, omdat het kroes was. Je kleur, je werd geadviseerd met een lichtkleurig meisje te trouwen, zodat de kinderen een hogere kleur zouden krijgen. Tot nu toe heb je nog mensen die zo denken. Zwarte mensen, Surinamers. Je had geen cultuur. Je land was niet eens een land. Wingewest, gebiedsdeel, kolonie, rijksdeel, de West. Het is niet te overschatten wat met je denken gebeurde door een eenvoudige zin in het aardrijkskundeboek of geschiedenisboek. De Rijn komt bij Lobet ons land binnen. De Batavieren zijn onze stamvaders. En je wist niet eens een plaats aan te wijzen van een Indiaanse nederzetting in eigen land. Je kon binnen doorvaren van Antwerpen naar Den Helder, maar niet van Albina naar Nikeri. Gewoonweg omdat Holland belangrijker was. Bonnie en Baron, de slavenopstandelingenleiders, waren in de geschiedenisboeken rovers, brandstichters en moordenaars. Ze hebben de economie van het land toen te gronde gericht. Misdadigers. Piet Hein, dat was een kerel. Ze zong het lied van hem luidkeels mee op het plein in Paramaribo als de koningin jarig was. Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden ben groot, hij heeft gewonnen de zilvervloot. Een doodgewone zeerover was dat. Onze geschiedenis was een aaneenreiging van Hollandse gouverneurs en hun jaartallen.

verklaren dat ze tegen onafhankelijkheid zijn. Zij kunnen niet helpen, Poorty. Zij hebben het oude ideaal nog niet van zich kunnen afschudden. Tegenwoordig bevinden onze idealen zich niet meer in Europa, maar hier, in Sranang. Europa is niet meer superieur. Ik aanvaarde dus de uitdaging van de leraar. Zo zag ik het, als uitdaging. Ik moest iets bewijzen, zelf. Mijn nationalistische snaar was aangeslagen.

Iyak yung plesin na oso. Bobsley. And this na programa sarang po kuyuro via radio Marta Pagon de 5.5 kablong si pendihin na free eater. And natuurlijk worldwide via internet te meluisteren via www.radiomart.nl. Sarana po top 10. En we doen om een griep uit de collectie zo abjaso naar Radio Mart. Voor de nieuw 10 nieuwste CD zo abjaso era. Niet ouder dan een jaar natuurlijk. Dit is naar Bobsley. Voor Q Plus. Venta Kadis moest dit dat nummer in. De Genjor. Jazo naar Radio Mart. Sarana poko top 10. Natuurlijk, ik kan ze nog een mailtje ook toe. Via M_. Sarana poku, applestartjotmail.com. En wie vindt dat Bobsley moest de nummer 1? En wat ik denk, ting nieuwste. Het alle series op de assoort voor de afgelopen ting, dat ik het ting. En deze nou afdeling voor Q+. Plus. Doe een griep uit de serie gewoon. Ik heb een titeltrack, ja, Bobsley, Q+. Plus. In de top 10 voor Radio Mart Sarana poku.

Morin na top 10 fum Radio Mars na poko top 10. Combine 16. Na Uma Dumi. Combine 16, vivet ik naar Dismus de nummer 1, kan je dat ook doorgeven voor Jasno Radio Mart? Je zet een briefje klaar, of een mailtje. m_sarnapoku@applestarjoutmail.com Mart Radio Sarnapoku top 10.

0: daar gaat het ook om het bewustzijn voor het instituut. Het instituut Nederland naar de Chieving. De Sabitaki, de Doogri in het verleden. Dus je zei pot wat museum dat je pot wat monument dat je alles aan zou doen op te maken naar het bewustzijn dat je maar pleeg wat misdaad. Dus ik kan stel me voor dat ik in een go kan de in zo'n museum, omdat dat confrontatie kan de in een vinden maar leuk, maar dat dat moest komen.
1: Moet baru in die klein.
0: Luko, ik heb in een Surinaams museum ook te heren, Ruben. De ma op wang replica voor aboto. Dat in een kelder, naar de memek inzichtelijk. Van de man go om naar de sma voor UNO ten tijde voor a route, a transatlantische slavernijroute. Maar wat toesma, nou wat de geconfronteerd tegen het Surinaams museum, naar a misdaad dat hij, dat de man go drapen, de man is saka go agrong. A confrontatie dat hij, sma de sano waning. Maar mi ego om dat hij. Mi wani de tot het volle besef mi ka tegi tak mi gona Corso ook toe, Kura Hollanda, Jacob Geldekker, volgens mij heel benen, maar mi kwa museum dat pe na Corso. Dan mi go in a museum en mi ka tegi taki a confrontatie be bigi omdat de sani, samishi dat pe, na sande mambe martel de smaf unu, mo gi wan voorbeeld. Wans had samishi dat pe in a museum. De man be apwan isribal. Legis ap de sansaye play yo ka fosi de boom bigi isribal. Da de man potwan pisler. So dat te de man te ka isribal te afaya. De man mo an open foudou an san nangen. Da de man be faya na isribal. In wan faya. Dan yo kande i fur wan san nyang of de man strafi. Da de man e pota isribal in yon bofo mek afaya fa isri. Bromi heer tongopuru. De man be me kwa isri sturu. Da de me stroti ina isri sturu de es don. Da de me poti ina song. Da song mu sorgu taki. Eigenlijk je bron ina song. Ina isri sturu de me stroting. Te dede. Dus de sansa de man be du eigenlijk mi go. Fu aba volle besef dat de man is nog play na de bigisma funu. Maar ik heb een beller, Ruben. Een hele goede middag.
1: Ik ben goed te beluisteren.
0: Je bent goed te beluisteren.
1: Ai, brada Ronald.
0: Ai, brada Ronald. Ai, we are key.
1: Ik ben een grand. Toch mijn verstand met het. Om goed bakken naar Suma Ude. Dat is goed bakken naar Suma Ude. De oude kerstie bakken naar Inu. We hebben stel van polis op zijn broko. Dat was aan ego. We hebben vertel naar slaafleef in de verleden. Dat we go naar veel op Suma naar Unu. We hebben stel dat voor ze. Dat we stel dat de woord is dat ze gewoon automatisch. We hebben een makkie op zichzelf. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Sorry.
0: Abu, hoe heren je brengen, Aruna? Hoe heren?
2: Glenn, dan wil ik even aansluiten op deze manier. Glenn, zonder voor Uwani, althans niet, ik denk jij ook, want die Abassembly staat bijna like me, Glenn, hebben wij dus de erfenis van de slavernij letterlijk aan de leven ondervonden, maar we hebben dat niet. Voorzien, dit maar bij straf, die je moet in die bedoel, hoe weet je dat? Dan komt dat je maar mooi, hoe allemaal de gramma Dema of de grama ben geboren in slavernij. Dus de strafus is maar bij Juno, de strafus is maar bij Shi. Appa moet daar ook een tayabo in Abong, daar mij goes donja in a son, toch aan mij goes donja tayabo in a son, daar mij pik one tamale in de wipi of one guyaba wipi, daar mij pote, yes, de luka wito, ela mantaidra, bakarat amariti tasari. Het waren slavus, straf, only this hundred me chimbo ten to one with any eye aboy ogri. In magi cluster en pamotaroko en pavipeng. Wat dat na slavernij, die man met mij.
0: Ja, maar Ruben, als je dat nou een sense op te maken ook, doen aan een mentale. Maar voor zoeken daarop in, we hebben het een beller. Een hele goede middag, met wie heb ik het genoegen?
3: Dag, Ruben, stop voor.

0: Hey, maar nu eigenlijk.
1: Ik ben gewoon weg, hoor. Ik ben weg geweest bij de museum. Peter.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en daar zeg ik Glenn, in Suriname. En ze is niet weggemaakt, slavernij. Ja, ook Glenn, ja? Ja? Ja, opa is weggemaakt, ellende. Ja? Meneer.
0: Oké. Okay.
1: Dat is goed, Glenn.
0: Abu, hoe heren jullie mannen? Dat ben je mannen. Ai, Ruben. Look, mi eigenlijk af als familie vertalen zijn samen met mit uno, met op te maken ook door een conditionering. Want je groeit op in een systeem en jouw brein is op die manier geconditioneerd. Je ego ervan uit. Sterker nog, moet je geen wasanti deriben, want nou zijn samen ook te ervaren. Mi pa bode boven de 100. Dus mi pa en pa moppen uit dat systeem. Dus de smannen besap niks. Te wans aan die psa, je moest getucht worden, de man voor jou. En mi nou af de man zijn kies, boe voer van vong. Die bepching. Maar me vers... Waf de san sami, tang, hori nataki, dat na a opvoeding. Dus op een gegeven moment, mi be aba idee, dat a opvoeding voor de chief mi, moest ook op die manier, zeg maar, geschieden. Want dat maakt het makkelijk. Toch? Ik heb angst, of van daaruit kan je creëren een bepaalde mate voor gezag. Op basis van, zeg maar, a geweld zijn je gebruik. Na op tijd, mi kon tot het besef, dat je erin hoor. Aan een optie, mi no kan voor de chief mee. Maar mi ben aba neiging dat hij.
2: Ja, omdat ons uno si trafa si tau.
0: Dat me tegi.
2: Om iets te bereiken en dat me les ma uit. Zo si tebe voor in a kipen is voor op is met die uitdaad van die grampa. Sare ma be de kanya mo isaba systeem. Oh, ma kifi. Afro kan kort die vinger daar pot zo toe op de preïntie toch zijn dingen die gebeurd zijn. Snap je? Dus straf, dat is maar weg, dat is
0: maar. Daarom.
2: Dat ja, het komt uit de slavernij. Daarom heb ik hier allemaal dat telemontag slavernij zijn. Dan heb ik het niet aan de leven ondervonden, maar het is een geestelijke doorwerking. Heb ik leeflijk wel meegemaakt, Glenn. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm. Nee, maar dat...
2: Ik ervaar het anders. Wanneer mensen praten dat in vergieting en ja, het is zo lang geleden met dat voor jou. Wat is voor mij nog net als gisteren, want ik zie het weer voor me, zeg maar, ik had het een trauma gegeten.
0: Maar mij heb een idee dat je een Nederlandse overheid de middelen zouden maar vrij, de middelen af te maken aan een bewustwordingsdoel, een bewustwordingfonds open. En die middelen zijn bedoeld om inzichtelijk te maken, zang, afverleden, doe en van Amaroko Doro. En eigenlijk aan de Nederlandse overheid ook toe, we beginnen aan middelen voor mik bepaalde sani, de inzichtelijk dat opleidingsinstituten scoren, transport instituten, samus, tjari, abowiswording kon. Maar ik ben ook de mening toegedaan dat if I go om bewustwording ook de sma voor uno moet sabi hoe die doorwerking heeft plaatsgehad en sana solis de san sawe ervaren na ons revie waar we nog steeds eigenlijk niet begrepen dat als aan die ziek moppen uit het verleden vandaar dat mi op een bepaald gedrag ze eigenlijk nu de bevorderlijk die mij na kan de smaf mij. Dus mij vind dat de instituten zijn de actief no-no. Ook toen moest Sabitaki tetak over reparatie in het kader voor bewustwording reparatie de van no-do.
2: Hoe het heeft gewerkt, Glenn? Ik zeg altijd, men is dus met Karim Boos politiek voeren, toch? Ik ben niet ervoor gezorgd dat zodra ik ben leer boem in Vernang en ik ben koning. Ik ben gewoon Holland boven studeer Morofara. Ja toch? Dus draap je de man bij DJ Sorgutak, nou de man zou koning omleden trouwens aan je. Ik ben gewoon Holland. dat toen vormde naar Holland, om een maas aan kon naar Holland, dreigen we elkaar naar voor Jepi. Ik kan ze op één hand bijna tellen. Want de meisje is zodanig dat in ego bakka. Suriname heeft nog steeds geen hogeschool van overheidszijde. Naar particuliere met hogeschool. De meisje met tanga middelbare school. En het is overal. Dat, ik vind dat zo belangrijk. Hè? Want na twee lady, Glenn, dat je zou bekijken. En ik heb ervaringen aan jongens uit het binnenland. Bijvoorbeeld hoe sport.
0: Mm-hmm.
2: Die... Mileri, dat is koren bij de allemaal. We zouden niet allemaal kunnen benutten. Kijk maar naar Nikeri. Hoe komen dat er moeten uit Nikeri? Dat gaan we naar het oosten. Bijna nog wanneer moeten. Maar hoe werkt het? Ik heb jongetjes meegenomen voor 16 à 17 jaar. Met dat 2010 toen ik naar buitenland. Daar boy neem ik tegen je pika. A boy, ik kies wel allemaal. A boy ben ik de telefoon voor alle de tien. Ja, dat je tien op internet.
0: Mm-hmm.
2: Dus wie van telefoon betang, minus op zijn amai doe, amai meking, dat aboe naf ma en op Albina. Dus ik zou aboe kies van boe opleiding. Ik had een communicatiespecialist abing, maar dat nou op tien voorbeeld negi.
0: Maar even, Ruben, want ik heb een beller, Een hele goede middag.
3: Ja, naar Brada Roo, bakar.
0: Hi, Brada Roo.
3: Brada Roo, ik dus niet verstaan aan mijn studio, helemaal, hè. Dus als ik ook voor ons, dus vernietig zo dusdanig, dat een dat idee... Dat we in staat zijn onze eigen dingen, ons eigen instituut op te zetten. Dat kan mij leggen, dat bedoel. Maar we vinden me nog een slaaf van. Kijk, om mij niet leiden ze op ook banal visie, vet dat fitie die zien. Op haar oude doorgaan. Maar als je mocht denken, ik fitie. En ik was daar niet naar door je probeert, mensen met langer toch. Als er nog een spelletje plein op te doen, zolang we nog een spelletje kwam langer. Toen wist ik dat mij op. En toen ik een spelletje is wiki, hou op, in functionaal. Dus om goleiro te lukken bij de somma na uno. Dat tekenen bij een activiteit is dat staan ook iets heel tremendig. Want dat na bedoelen van 1500 jaar terug voor puur in Oekraïne toch? Grantani, lobby.
0: Ah bon, Grantani, mijn broer. Ik is van filmpje voor een lobby sa. En c'est een filmpje dat kon gie en broer Farnold. En eigenlijk een filmpje ik over de originele reden van slavernij. En slavernij was niet alleen om geld te verdienen, juist ook om religie en machtige bevolkingsgroepen te breken. Maar een filmpje handelt daarover. Ik heb het nog niet bekeken, maar ik vind het interessant de ware reden. Fusabi, van slavernij eigenlijk, welke vorm het heeft aangenomen, die de man bij de bezig is, onmenselijk uno. Moet ik wat laatste bellen? U bent de laatste?
4: Ja, goeiedag tot aan Jovini.
0: Ah, Jovini, welkom.
4: Goeiedag heren daar in de studio.
0: Ja.
4: Ik ben met meneer Farnal, ben ik het zo dusdanig eens, dat hij zegt dat we geen museum nodig hebben. Chapeau voor meneer Farnold. Ik ben trots op die man. En voor alle anderen die die gedachtegang op gang houden en het handhaven. En ik ga onderbouwen waarom. Wat je moet doen om je voorouders te herdenken en te eren en te trots te maken en ze te helen, want ze leven voort in jou. Je moet weer gaan leren om jezelf te accepteren en die mensen die op je lijken en ze te respecteren. Ga weer leren te accepteren dat je God bent en je voorouders goden zijn. Ga weer leren om trouw te zijn aan jezelf en je mensen. Ga weer leren om jezelf te vertrouwen en je mensen. Ga weer leren jezelf lief te hebben en je mensen. Ga weer leren om voor jezelf op te komen en voor je mensen. Ga weer leren om rechtvaardig te zijn met je mensen, voor jezelf en met je mensen. Ga weer leren met alle cellen in je lichaam, innerlijk en uiterlijk, te lijken op je voorouders. En zoveel meer. Zo begin je jezelf en je voorouders te helen. En dan begint de strijd. Want die slavernijperikelen ervaren we tot de dag van vandaag in alle facetten van het leven, waar ook ter wereld, alleen in andere vormen. Odi, odi.
0: Dankjewel, Juwini, voor jouw bijdrage. Abraham Farnold.
2: Ja, oké. Okay. Ben eigenlijk van die want dat ook. Dus pas dit onstreefje. Ik ga blijven herhalen, Glenn. Pas wanneer we zelf iets gaan doen. Als zelfbeschikkingsrecht. We lopen leggen uit niks, maar begrepen. En zal het altijd blijven herhalen, Glenn. Voor die man begreep zijn mijn bedoeling als zelfbeschikkingsrecht. Zolang we beheerst en hanteren aan dat onstreefje, zullen we altijd achter de feiten aanlopen. En vooral ook achter het net vissen. En ik heb weer vervangen. Ik heb visie, maar ik kan net niet even visie. Ja, toch?
0: Maar Ruben, en als hij zei je leg uit, aan een vorm voor reparatie?
2: 100%, maar we moeten het zelf doen. Ja, toch? Omdat, kijk, het moment dat anderen over ons gaan beslissen. En voor ons beslissen. Dan moeten we maar afwachten wat die anderen op dat moment vindt. Ja toch? Dan moeten we maar afwachten wat zij vinden. Dus we moeten het zelf doen. Nu loop ik helemaal een feestvoorbeeld toch. Dan is dat wel een feestvoorbeeld voor mij toch. En die gaan we dansen naar een vrouw, naar een ching. Of een familie steeds. De aksa vrouw voor praten in jang. Een vrouw voor die jongen naar de chillen eerst. En op het oppositie apart van Chagua of zo. Ja toch? Je gaat eerst naar je mensen kijken. Je look hoe je smaak voor ze. Ja toch?
0: Okay.
2: En dan de rest. Om sabasandati. En zolang uno sabasandati, ja toch, gaan we altijd problemen hebben. Une luku voor ons maar voor si. Une doing, wat er ook gebeurt, une doasandati. En ik mag ook, ja, we hebben een museum over Glenn, het is een geweldig idee, maar hoe op je kan de Israëland toch, dat was reed, doing, hoe schreef je? Ik kan me nog herinneren, was maar bij collega, ja toch, een maar schreef van geschiedenisboeken, sorry, was slavernijboeken. Ik heb nooit meer lezen boek, Glenn. Omdat ik allemaal goed lees uit boek, ja. Ze trast maar schrijven. Ja, maar nog niks slaper nemen. Terwijl we het van overlevering kunnen hebben. Dus me kan verteren hoe vaak ben dit ook. Soms stel ik mensen vragen van... Weet je van kan dat je alle slaven vluchten naar Oosten van Konre? Zo is er een maas op dat die. Omdat ze van alle de man doen naar Oosten toch? Kloek van boosie begint er een van de man bevinden is reetje, Glenn. Snap je? Dus dat soort dingen moeten wij onderzoeken. Je weet, ik praat ook over Jawasana Boy, een DNA specialist naar Erasmus Universiteit. Een boy actie uit 200 miljoen money voor onderzoek om DNA in Afrika. Ze hebben er volgens mij, ik weet niet of hoeveel jaar boy of zou doen, ik weet niet meer hoe hij hier. Maar je hebt met hem gesproken op de radio volgens mij, Glenn.
0: Ik zou best kunnen.
2: Ergens in Vlissingen, in Pabit de Drapen, iemand in een comité. Niet voor Gita Boy, nee man. In een comité voor nee, slaven, nee, van die inflessingen. Ik weet niet politiek.
0: Maar Ruben, we worden zo onderbroken door het nieuws. Straks bel ik je na 2 uur en dan gaan we praten over een aantal dingen die met Suriname te maken hebben. Tot zo.
2: Ah,
0: dan kan je niet. Ah, we bieberen. Tot zo, tot zo. Doei. We komen zo bij u terug, luisteraars. En dan gaan we het hebben over het land waar we allemaal van houden.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Boonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet, toch? We jere, if you want sering, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bouwplannen? Of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de bedrijf 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.

0: 6620 en 863-5358.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg van

0: VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, Campina heeft weer iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne.
1: Nee, man. Nou, nou hier een reclame. Het springt zo in YouTube. Ja, ik heb een mooi pokoe. Dit was muziek van 4Play. Prachtig nummer. En opeens zei die mannen van Campina, mijn collega, ja. Maar ja, we hebben weer onder de knoppen niemand anders dan Ruben Farnold. En we gaan ook horen naar Ruben. Samen ook toe, Tilemaat. We gaan het over een aantal dingen hebben. We gaan het sowieso hebben over de houding van de procureur-generaal. Die eigenlijk bezig is met een bronto in Suriname. En ik voel lees een commentaar voor een zekere journalist of opiniemaker, meneer Pinas. Dan weten we ook dat mevrouw, mijn vergiet van vrouw, die is niet aan PG.
2: Garcia Paraxin, Garcia Paraxin.
1: Ja, dat op een hele rare manier bezig is. En men vraagt zich af in de journalistiek en in de politiek wat er hier aan de hand is. Maar misschien kan Ruben dat straks duiden. Maar Ruben, er is nog iets waar ik het over wil hebben. Omdat dat Tori dat hij met dat kind aan losma. En Sammy Conchi na wat interviews aan mevrouw Jennifer Simons. Bij Abinanga Roberto Lindveld, nou een interview ik dacht van misschien een dag geleden, dat mevrouw Simons in Lega Semsan uit, zou wat toelezen, me bespreken, ook toen aan wat toesma, voor dat keer, nou, wat is er straks aan de hand in Suriname, te obigi op oil en gas. Als mevrouw Simons stak nou, als me ook toe de overtuigd, dat je dadelijk in Sernang desma sa elibi dape wang bigi aantal voor desma te eenmaal a gese oil kong you no ma yurwa osomoro if you apon bepaalde inkomen waf desan sa ino ma do ook to you no ma bowa oso want na lik in Guyana wang to precipe de ma de bezig na de ontwikkeling alles. Alles wordt duurder. Dus dadelijk te kan de Iwan Paiwan Osopibe Pai kan de 300 euro per maand. Dadelijk als hem Oso dat hij kan de Wan Osofu 600, nog zo 900 euro. En je inkomsten zijn dan niet voldoende om zeg maar voor een paar euro dat hij. En meneer mevrouw Simons in mijn opmerking dat hij. Am go beginnen aan een huisvestingsproject of een woningbouwproject om in elk geval de mensen in het land Suriname klaar te stomen voor die economische ontwikkelingen. Want if this man de voorbereid, this man opina. En wat dit sami betekent is dat ik juist in Holland kan de i ap wan pchin domoni. In een idee te zeggen, je dwangamoni ja naar Holland. Is misschien verstandig voor hoe nu het nog kan. Voor aan de prijs waarlijk toe in Sernang in 2028. Voor investeer in Sernang. Want als je investeert in de juiste sani, heb je straks ja, de kans dat je kan op een mooi verdiend model. En als je wacht die kan de baka 2028, kan de bepaalde San Seiman doen nou in Sernang. Baka 2028, de ontwikkeling bigi, dan in de instaat, je moet naar Holland, dat je gaat naar Sernang, maar je ziet dat alles aan het kondiri, en je zang no doe niks drapen, no bouw niks drapen op, kan de na de minimale middelen zijn je abi. You know, de in staat voor onderneem in Sernang voor Abemchi Moroboom na ina kondre dat hij dus het is zaak om nu te gaan kijken naar Apiuso Monise Abi Fayuka investeer. Dus hoe kijk je hier naar Ruben?
2: Glenn, overal waar dus zeg maar olieboom is in de plaats, je kiest een prijsstijging. Omdat die... Kijk, er gaan mensen nu, zeg maar, dus die maken maar expats, ook al die infranang, die er ook in de olieindustrie en enorme salarissen verdienen. En alle facies hebben een handelen speler op in. Libisch speler op in, want mensen gaan willen verdienen. Dus prijzen zullen toenemen. Het is de vraag hoe de overheid dat zal aanpakken. Als de overheid er automatisch van gaat dat ook Morodiri en ze vinden dat ze huizen moeten bouwen of dat ze daarvoor een speciaal programma willen ontwikkelen, dan moeten ze dat doen. Natuurlijk wil je het meer hebben over die mensen die daar moeten gaan investeren, die wat willen doen. Ja toch?
1: Mm-hmm.
2: Ik begin zelf eerder, Glenn. Ik heb het een paar keer ook al gezegd, Glenn, dat desma moest goluku den grong dan de ososa de ap insra, want er is enorm gestolen. Want wat is niet goed als er dan afgelopen week amango van een grof en grandpa na fotosie 2024 eigendom a grons geeft overgoed op een transmaning. Eigendom. Wat dan doen we bijna niemand, maar de man doen totaal onbekende mensen te kapresie, Abra. Nanga wa osonen tapu alasane. Dus ik zeg het altijd hier, ik herhaal het weer. Ga jullie onderzoeken in Suriname. Of een gwelibun jari na een oso insranang of een grong. Een gogoluku sana status. Is dat toch wat voor een vet na kombi tegen kombi merk al om een jari langa. Dat agwe en gramma grong kombi maar het keke abra. Want een aantal keren mi volg af vrouw tap internet. Je moet ook maar van vrouw neeren, want het is een heel proces. Maar men is ermee bezig, dus gaat u kijken als uw eigendommen in Suriname nog intact zijn. Want ik kan tegen die taxa op huis gehouden. Ik heb tegen u. Ik denk dat idee ja zou houden, ik begrijp dat ik gronden zijn dat het is eigendom. Niks nog kan gebeuren, agwe.
1: Nou.
2: Grond wordt afgrijzelijk duur in Suriname. En kijk, dat naar de zijn niet zo gebeurd, toch? Maar ze hebben dat grond wat is schaars, want... Ik kon de biggie maar wel die top van 10 deelnomen. Dat was maar een goed aanvaren. Dus die prijzen gaan enorm omhoog gaan. Die ervaringen maar in Guyana zijn duidelijk.
1: Ja, want eigenlijk is, als je na 2028 in Amerika stapt, kan het zijn dat er nou een stap zijn. Ja, allemaal heavy.
2: Ja. Ja,
1: heavy, want ik kan me voorstellen dat Wang opeens Alassane begint verhoogd met 3 maal de prijs van nu. Dan heb je een groot probleem.
2: Nou ja, als je nagaat dat je 5 jaar voor een regering aan de prijs tegen gaat bijna 1000%, is dat zo gebeurd nu? Die prijzen zijn met tientallen procenten, zeg maar, dus gestegen, dat weet iedereen. Volgens mij, inflatie was naar 60% of 70%. Dus mensen verdienen 60% of 70% minder dan wat ze ooit verdiend hebben. En dat geldt ook voor je pensioen, dat geldt ook voor je spaargelden. Dat geldt ook alleen je eigendommen zijn gekregen, omdat men die in Suriname nog gewoon in veel valuta verkoopt. Maar dat zijn de linker dingetjes die gebeuren allemaal als je het niet bijhoudt. Dus ik adviseer mensen... Gaat u onderzoeken wat de status van uw moeders of vader of oma's eigendom is in Suriname. Gaat uitzoeken. Want laatst was er weer eentje volgens mij in de Gongrijfstraat waarbij mensen aan het bouwen zijn. One familie Sera heer Jari. Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon niet kunnen terwijl ze aan naar boede. Dus er is heel veel promos om het zo uit te drukken.
1: Nou,
2: maar je moet het gaan uitzoeken.
1: Nou, toen ik bij reizen kom bak naar Holland, Alassali Sambedinsenang, dan mi tak naga wa meneer, in de buurt pe Bosni de na Wanika straat, de ma ap wang wang zaak, meneer zaak, heeft nog wat drukkerij, heeft na print zaak, heeft zang.
2: A drukkerij.
1: Ja. Da amam pa bijin, amam pa be abajarik bananga oso wan dem ap saak, wan business dape. En amam pa libidrape bijna 40 of 50 jaar. En amam te kapresi abra nog steeds dem ap den business na wan mooi bigi jari dape na Wanika straat. Na me tegi mi, ta tak ane begrijp tak no de man de bezig voor pura jari na e ano.
2: Ja.
1: Dus ja, mi aksama tak ma fakang yup palibita pa jari sa 50 jaar. En aman dan gaan betaki is een man, hij is al in de 70, ik wil richting 80. En aman teka apresi abra. En no, eigenlijk ik kan tak a familie eigendom. De man de bezig voor pura jari na ma anu. In de buurt dat pina pe kerpelani de. Hoe kan het zo zijn dat ik kan dat ik akel na ama heer libi ama dit apajari?
2: Maar de man, dit man op de sansa de man do insranang. Dit sansa de man do insranang. Je zou het niet willen geloven. Echt waar. De man tekies maar grond, man. Moet je nou gaan even teka grond klein. A grond voor amatief in machine papieren is 840 vierkante meter. Haartje stad Paramaribo. En voor vierkante meter is hier 200 gulden. Nou, 160.000. Amat tek gewoon, amat voeren. Dus die man hebben puur. En dat aan een fraude, hè. Dat na valsheid ingeschreven de man plie. Want mijn belaxie was koud om aan dat je hebt dat hij dus maar abba bewijs dat je abba eigen ons opieren en dan een sap van zijn veranderd. Nou, een precies valsheid ingeschreven in de plaats.
1: Maar Ruben, wat is er aan de hand? Want een artikel voor Pina's mijn lezing. En ik vraag me af, hoe komen ze af van deze procureur-generaal? Want af verhaal Samilesi, Santokino de Moro, maar het lijkt alsof vanuit Amagraf Amerigerete, even Luca PG.
2: Ik wil gelijk met de deur in huis vallen. Je verstaat toch? Ik neem mevrouw Simons echt kwalijk, ja toch? Dat aan een pak APG op. Dus nu als ze gaan vertrouwen op. Ja, dat dan een constitutionele crisis ontstaan natuurlijk. Maar ik denk dat het waard is. Ik zie zang in gebeuren. Dit mag voor melkcentrale zijn door het Openbaar Ministerie. Dat alleen maar, ja toch, uit dezelfde mensen bestaat. De man loest de man, dat nog kan toch. Ik bedoel, je schoffert aan de bevolking alsof het niks is. Dat gaat een beetje bij mij te ver. Ja toch? Op dat moment, APC moest schrijven dat men ook kan loes de man. De man ook kan voeren, maar niet gewoon vrijblijvend. Iedereen weet het, alle bewijzen dit. Ja? Maar, die mensen zijn allemaal vrij. Allemaal vrij. Dat is afwachting voor Assad, dus man af dan straffen. Omdat hun die staan niet vrede, kort die straffen met dat geen gewoon. APC loes ding, dat men kan. Dus maar gewoon bombeke crime in vereniging, georganiseerd. Ik zou hem staan er gewoon erbij. Toch, de man was de man dat die openbaar ministerie neem ik de stukken in orde. Ja toch? Voor de man verlengen voor arrest. Dat na opzet toch? Dat na opzet. En niet zeg niet dat die dan moet mevrouw Simons of president Simons moet nu haar presidentiële macht gebruiken. Kijk, ze is voorstander voor een herstel voor een democratie in Suriname. En je zou bij mij nou vervent aanhangen voor mevrouw Simons. Normaal af tegen mijn niks. Ja toch? Een vrouw wil een democratie herstel. Mijn leg uit altijd hoe het komt. De vorige president vanaf Fene Bouters en Santoki waren mannen die allemaal het macho gedrag hebben getoond van ik heb macht en ik ga doen wat ik wil. Ik ga alles doordrukken wat ik wil. Deze vrouw wil het democratisch aanpakken. Ze zegt bijvoorbeeld, Nivan, ja, triag politica herstel netjes in een democratie in Suriname. En dat na wetgevende macht, een parlement, een uitvoerende macht, een regering en een rechterlijke macht, dat na een zittende en een staande magistratuur. Awan a onderscheid dat die allemaal hebben taken, ja toch, en hun bevoegdheden en hun verantwoordelijkheden. Maar als APG een verzaak in verantwoordelijkheden. Dan moet ze gaan optreden, ja. Vind ik. Maar goed, ze zal wel een andere theorie hebben. Ik heb ook
1: maar Ruben, daarover. Maar Ruben, is het ook niet zo dat if Aphrodisi greep in voor dat je een APG ik ga er kort wieken of ik ga er buitenspel zetten of wat dan ook, dat ze internationaal geen problemen kreeg. Voordat je antwoord geeft, ik heb een beller. Een hele goedemiddag.
3: Ja, goeiedag tot jullie. Nogmaals, ik heb even een vraagje aan jou, Glenn, aan Varenhoff en iedereen die eigenlijk misschien mijn gedachten kan verhelderen. De reden waarom niet radicaal ingegrepen wordt op deze PGU. Want ik hoor een heleboel dingen en dat baart zorgen. Is het misschien zo omdat die Hindoestanen financieel sterk staan en omdat misschien zeg maar dat heel systeem daar misschien teert op die financiën. Het is maar een idee wat ik heb. Ik wil eruit komen. Ik wil een beetje gerustgesteld worden. In ieder geval bedankt voor het antwoord van wie dan ook. Odi, dank.
1: Ja, boem. Dank je wel. Ai, Ruben. Misschien wil je ook reageren op... ik denk, kijk, internationaal... kan mevrouw Simons in problemen komen. En Arede zeide... vanwege kan die geschiedenis voor NDP. NDP is ook een partij waarvan mensen zeggen... Het is besmet met het verleden. Als het gaat om ondemocratische handelingen. Waardoor deze PG of deze president vanuit haar NDP-achtergrond niet in discrediet wil geraken. Misschien bij buitenlandse instituten die ook in Suriname zeg maar invloed zouden kunnen uitoefenen op haar presidentschap. Maar voordat je hier antwoord op geeft, Ruben, en op dat van Jovini, moet ik even aan beller. Ete, een hele goede middag.
4: Ja, goedemiddag met Winnie. Ah. Wat ik me afvraag, hè. Je hebt het voor ook in de vorige uitzending heb je aangehaald, dus dit land, of dat land, Burkina Faso. Die man heeft stappen gedaan. En hij heeft die hele zogenaamde sterke westerse wereld, heeft hij gewoon buiten de deur heeft ze buiten de deur gezet. En nou zeg je van internationaal zal misschien deze president misschien ergens in het hoekje gedreven worden of onder druk gezet worden. Is het niet zo dat je dan de durf moet hebben? Want dat is deze man gehad. Wat heeft dat land, Burkina Faso, meer dan dat Suriname heeft? Niet heeft, of wel heeft. Ik vind het een kwestie van, je moet de durf hebben. Je moet de durf hebben omdat je weet dat je een paar stappen terug zal moeten doen in jouw welvaart. Niet in jouw ontwikkeling, maar in jouw welvaart.
1: Oké. Okay. Dank u wel voor deze opmerking. Ik laat u wel reageren op de dingen die jij gehoord heeft. Dank u wel.
4: Ik ben benieuwd wat
1: mijn
4: antwoord
1: zal zijn. Ah, boem. Dankjewel, voor uw telefoontje. Ruben, ga je gaan.
2: Natuurlijk, Glenn. Financieel kan er rol spelen, maar dat is het zeker niet. Het heeft, denk ik, meer met rechtsgevoel dat door mevrouw Simons wordt hersteld in Suriname. Iedereen weet dat iedereen vindt, en kijk wat er op dit moment gebeurt. Meneer Santokki zijn zoon. Ik heb afgelopen vrijdag nog een beetje het een en ander gevolgd. En de rechter heeft geluisterd naar dat interview dat de jongen heeft afgestaan aan Awas in de rechtszaal. En hij vindt dat de jongen te ver is gegaan door zijn vader oplichter en leugenaar te noemen. Ja toch? Oké, dan is hij te ver, dan geeft hij hem een reprimande. Maar je gaat hem misschien 4 jaar eisen toch? Dus er zit iets goed mis. Moet je nagaan. Dat vindt die man. Je bent te ver gegaan door je vader oplichter en leugenaar te noemen. En we weten allemaal dat die man dat ook is. We noemen voor dat de Sanjaar, want meer confronteert met de metaki. We weten dat we hebben genoeg leugens meegemaakt. Dus, aboy no lee. En toch wil men hem als voorbeeld stellen. Want er is geen andere reden. Het gaat om het macho-cultuur binnen hun gemeenschap. Van als je vader aanvalt, dan ben jij ten dode, zeg maar, dus opgeschreven. En dat is wat die jongen nu overkomt. En 4 jaar gevangenisstraf om dat soort uitspraken te doen. Dus mevrouw Simons is op haar hoede. mevrouw Jovini, als ik het zo mag zeggen. Omdat de rechterlijke macht, kijk, als je er niet bij bent, dan heb je geen beeld hoe die krachtenvelden in Suriname werken. Ja, toch? En dat is het probleem wat we hier hebben. Je hebt krachtvelden daar in Suriname. Die mannen beheersen de rechterlijke macht. Iedereen kan zich nog herinneren dat bepaalde wetten constant werden teruggedraaid. Omdat, ja, men kent elkaar. En ja, het is de wet. Die moet je aan de wet houden. Dat wat voor regering het ook is, je moet je aan de wet houden, want je respecteert het, want het is een rechtsstaat. Maar het is niet eerlijk wat er gebeurt. Dus, mevrouw Simons, ik vind er, ik zeg het nogmaals, ik ben een grote fan van haar. Ze past een tactiek toe, die ze probeert steeds rust erin te houden. Ja toch? Natuurlijk is heel Suriname geïrriteerd, en echt geïrriteerd, door het gedrag van die PG. Ja toch? Want ze doet zoveel dingen, Glenn. Ze heeft net weer iets uitgehaald, waarbij ze dus bijvoorbeeld een uitnodiging van een parlementaire commissie, waarin ze, zeg maar, dus zeg maar, in staat van beschuldigingstelling van een aantal ex- en politici, ja toch, wil gedaan krijgen. Men heeft er gevraagd voor een nadere toelichting en ze heeft geweigerd. Dat doet ze terecht. Ja toch, scheiding der machten. Maar iedereen vergeet dat ze een paar weken terug gewoon openlijk in het nieuws kwam om te praten over die nieuwe wet, ja toch, om het Openbaar Ministerie te hervormen. Dat mocht ze ook niet doen. Dus alleen maar op grond daarvan mag de president al optreden. Maar ik denk dat ze gewoon nog steeds een beetje... Ik denk dat ze steeds iets in haar achterhoofd. Daar moet ik dan vanuit gaan. Want het kan niet zo zijn dat ze niet ziet wat wij niet zien en wat wij niet horen. Dus er moeten andere dingetjes spelen, maar daar ben ik niet van op de hoogte. En als ik het was, zou ik het ook niet zeggen, Glenn.
1: Nee, maar toch... Ja. Even ingaan op dat wat meneer Willy...
2: Wat meneer Willy zegt... In feite sluit het een beetje aan op wat ik nu al zeg. Mm. Dus men houdt rekening met die krachtvelden in Suriname. Ja toch?
1: Ja.
2: Als je iets wil veranderen... en je verandert één persoon of twee personen... en die hele rechterlijke macht is nog beïnvloedbaar door die anderen... dan zie je toch nog niet op. Ja toch?
1: Mm-hmm.
2: Dus je zou eerst een aantal dingetjes in orde moeten brengen. En we zullen even met deze riemen moeten roeien. Al hoe boos of hoe agressief we ook zijn, we gaan dat moeten doen. Ja. Persoonlijk vind ik dat ze echt moet optreden tegen die PG, alleen om de bevolking in Suriname een beetje ook te geven dat er echt iemand is die daadkracht toont. Want het lijkt alsof ze daar geen daadkracht heeft. En men blijft er taarten, hè?
1: Ja.
2: Ik zie in het parlement waarbij een spreker van de CAP gewoon heel duidelijk zegt van... mensen hebben hier geen verstand en het wordt hem gevraagd zijn woorden weer terug te trekken. En die man zegt gewoon van ja, mijn tijd gaat op waarin ik moet praten. Dus uitdagen en het uitlokken is enorm. Dus de coalitie moet proberen zoveel mogelijk... En je weet waarom ze dat doen, toch? Je weet waarom ze dat doen.
1: Maar ik kan het misschien uitleggen.
2: Kijk, als er nu paniek uitbreekt in Suriname, wat ze dus willen, ja toch? Dan is de kans, ja, en daar gaat het om, dat er weer een beetje uitstel komt. Want geen enkele maatschappij gaat heel veel geld stoppen in een land dat instabiel is. Ja toch? Vandaar dat die vrouw ook heel rustig blijft. Men gaat misschien het operationeel stellen van, zeg maar dus, die grote investeringen die er gedaan worden, toch een beetje uitstellen, vrees dat het mis kan gaan. Dus je moet stabiel blijven en rustig blijven. En ik denk dat dat in mijn ogen de redenen zijn waarom het dus zo rustig blijft. Of de president zo rustig blijft. Want ze weten precies van, koop broeiasani, ja toch? Dan gaan de olieproducties, zeg maar, een halt worden toegeroepen. En dan gaan ze andere de schuld geven zoals men gewend is politiek te voeren in Suriname. Je moet kijken dat er bewust, zoals bijvoorbeeld het vliegtuig, even kijken, die jongens weer, die luchtverkeersleidersprobleem. Het kan niet zo zijn dat 24 mensen zich ziek melden. Het zou een reden zijn om ze allemaal te ontslaan. Ja toch? en desnoods buitenlanders in dienst te nemen. Want overal in de wereld kunnen luchtverkeersleiders werken, want het systeem is hetzelfde. Het is een wereldsysteem. Ja toch? Die mevrouw heeft het niet gedaan. Ze heeft aanbiedingen gehad uit het buitenland. Ze heeft verwijderd. Ze zegt, ik werk met mijn Surinamers. Maar die mannen kunnen niet die verantwoordelijkheid waarbij ze het hele land duperen. Alleen maar om politieke motieven. Ja toch? Men gaat over. Je ziet dat men producten exporteert die duidelijk zwaar bespoten zijn. Suriname krijgt overal een slechte naam. Het derde factor wat ook een rol speelt, ik ga ze allemaal voor je opnoemen, ja toch, is de Guyanese president die ineens een keer gaat over de quarantaine. Steeds mensen zeugen is weet die man dat de quarantaine van Suriname is, maar niet probeert hij de helft op te eisen of dat hij vindt dat hij ook economische activiteiten daarop mag ontplooien. Het lijkt ook op instigatie te zijn van onze eigen landgenoten die zaken willen doen. Dan moet je een beetje geopolitiek gaan bekijken. Als al die drie landen zeg maar de zaken doen met India, dan je moet dat allemaal zien onder elkaar te brengen. Maar ik ben er heel voorzichtig mee, daarom zeg ik het niet. Die mevrouw is heel slim, ze blijft stil. Ja toch? Als je eigen landgenoten je aan het verraden zijn, moet je stil blijven en even afwachten. Want het is niet fijn wat er gebeurt.
1: Maar hoe ziet het verraad eruit?
2: Nou, dat zijn ze, die man optocht van kom in actie en praat over de quarantaine. Ik bedoel, die man heeft diplomatieke kanalen, maar hij gaat het via internet doen. Ja, toch? Ik bedoel, ze blijken heel goede banden te hebben. Als je wil praten over hoe we zeg maar op de quarantaine zaken gaan doen, en niet Surinaamse wetten op de quarantaine proberen te verbieden, omdat je vindt dat jouw mensen daar moeten kunnen werken. Nee, je valt onder Surinaamse wetgeving. En dan moet je voldoen aan Surinaamse wetgeving. En het is een heel eenvoudig bedrag. Als je daar gaat werken, dan moet je belasting betalen. Het is over in de wereld hetzelfde. En Suriname heeft het goed uitgelegd van op alle rivieren in Suriname. Zijn die mensen die werken, die moeten belasting betalen. En dat is de quarantaine, ook een Surinaamse rivier.
1: Oké, iets van geheel andere orde, Ruben. Want ik zag opeens een bericht die heel verrassend werd gepresenteerd, waarin werd gezegd dat staatsolie de huidige regering $400 miljoen Amerikaanse dollars zou overhandigen. Hoe komt het opeens dat de regering opeens van staatsolie $400 miljoen krijgt? Wat is er gebeurd?
2: Het gaat over het boekjaar 2025.
1: Ja.
2: En wat is er precies gebeurd? Zoals iedereen weet, zijn de goudprijzen en later ook de olieprijzen enorm gestegen. Je hebt vooral de goudprijzen. En nu komt het. Iedereen praat over die leningen van Oppenheimer. Bedrag van, ik dacht, rond de 600 zoveel miljoen. En daarmee is staatsolie de grootste, begunstigde geweest van dat geld. Want staat tegen. Je hebt vooral de goudprijzen. En nu komt het. Iedereen praat over die leningen van Oppenheimer. Bedrag van, ik dacht, rond de 600 zoveel miljoen. En daarmee is staatsolie de grootste, begunstigde.

0: Chirac aan staatsolie overgedragen. Dus de EBS betaalde rond de 120 miljoen US per jaar aan Suraco voor stroom dat geleverd werd vanuit die stuwdam. Ja toch? Dus Suriname heeft het niet gekocht, dus ze kunnen dat geld nu besparen. Maar EBS moet nog altijd staatsolie betalen voor geleverde diensten. Ja toch?
1: Yeah.
0: En ze hebben ook nog een powerplant, een eigen powerplant staatsolie. Dat hebben ze ook gebruikt. Dus ze hebben heel veel geld kunnen verdienen door die hogere prijzen dus. En maar ja, er zit een addertje onder de graad, want EBS betaalt staatsolie ook een flink bedrag. Maar dat zien we niet, want dat Napoelbroek weer broeken toch, want EBS is weer een staatsbedrijf. Dus we moeten kijken hoe dat allemaal zit, want het is niet transparant genoeg. Maar ja, men moet eerst dat verslag helemaal kunnen zien en doornemen. Dan kunnen we ook vaststellen wat er allemaal precies gebeurd is en waar die gelden allemaal zijn verdiend. Maar wat dus duidelijk blijkt, is dat wij dus met onze eigen bedrijven genoeg kunnen verdienen om ook, zeg maar, dus onze schulden te kunnen betalen en ook om dat land te ontwikkelen.
1: Oké, okay. Ik heb een beller, Ruben. Ik heb een beller. Ik zeg goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, gaat u gang?
2: Hi, Glenn. Ik heb niet zozeer een vraag, hoor. Maar ik wilde alleen doorgeven dat jullie af en toe wegvallen. En dan komt er een Arabisch muziek ertussen.
1: Oh.
2: Ja. Dus dat wilde ik even doorgeven.
1: Oké.
2: Okay. Dus, je zal het controleren en kijken of het vaker gebeurt.
1: Oké, okay. Bedankt hiervoor. Okay. Bedankt voor deze informatie. Ja, Ruben. Dus eigenlijk geef je aan, Ruben, dat het land Suriname, met dat wat we hebben, en vooral met name staatsolie, die beschikt over zoveel zaken dat eigenlijk Suriname...
0: Het is een machtig bedrijf in Suriname. Ze beheersen, zeg maar, dus de goudsector, de energiesector en ook nog de aardoliesector. Dus het is een heel machtig bedrijf in Suriname.
1: Maar met deze inkomsten van staatsolie, hè, want ik ga ervan uit dat in 2028, wanneer er zeg maar meer olie zeg maar gepompt wordt, dat de middelen die vrijkomen, een gedeelte ook richting staatsolie gaan. Klopt het?
0: Nee, dat alles gaat via staatsolie lopen. Staatsolie is voor Suriname degene die met de maatschappijen alles moet afhandelen in het belang van Suriname. Dus dat gaat alles gaat via staatsolie lopen. Maar alleen, ja, het wordt heel makkelijk, want staatsolie gaat dus totaal niet deelnemen aan het proces, hè. Want dat zal in dit geval even kijken, het is een Frans maatschappij, Total zal dat allemaal in eigen beheer uitvoeren. Maar Suriname neemt deel voor een percentage. Dus je moet het zo zien, vanaf dag 1, als er 1 liter uit de grond wordt gepompt, krijgt Suriname ongeveer 25%, zij de 20% een eigen investering. En altijd zeg ik dus die 6% royalties dat vaststaat. Dus we krijgen altijd 25% van de olie die dus zeg maar wordt opgepompt.
1: Okay.
0: En daar zullen dus zeg maar de verwerkingskosten en alles vanuit gaan. Maar dat zal dus altijd, ja, proportioneel verdeeld worden tussen Suriname en Exxon, omdat Suriname dus ook deelneemt. Dus
1: maar dat
0: Suriname heeft een vrij goed contract voor een arm land gesloten. Dus het zou veel beter kunnen zijn, maar het is redelijk goed voor Suriname,
1: wat
0: dan dus bedongen is.
1: Maar het gaat om heel veel geld. Zal Suriname overdien, zeg maar, vanaf 2028, Kotak werkelijk Suriname begin verdien den begin money dat hij. Hoe denk je dat Simons in die positie zou gaan kunnen opereren om Suriname zeg maar beter in te richten als het gaat om de rechtsgang, als het gaat om een groot aantal dingen die dat stukje onrechten aangeven. Hoe kan ze met die middelen, wat zou je haar geven aan advies? Waarmee zou jij beginnen als je opeens zoveel geld binnenkrijgt?
0: Glenn, dat is op dit moment even heel moeilijk te zeggen direct. Ik ga dan zeggen ook waarom. Ja, toch?

0: laat me dit ervan zeggen. Men houdt het Surinaams volk voor, ja toch, dat is iedereen kunnen zien dat gelden verpand zijn en dat we nog niet zoveel gaan verdienen. Er komen een heleboel stukken of mensen die opinieschrijvers die vermelden dat we niks gaan verdienen. Ik kan je vertellen, Suriname gaat vanaf dag 1 heel veel geld verdienen. Suriname gaat vanaf dag 1 heel veel geld verdienen. Men gaat beginnen met 220.000 vaten per dag om te pompen. En binnen een jaar of twee gaat men zitten op 750.000 vaten per jaar. Als je daarvan 25% krijgt, moet je nagaan. Dat zijn ongeveer 25% van 750.000. Even kijken. Dus ik heb twee keer 750 en nog een keertje 25. Dus het is rond de 177.000 vaten per dag die Suriname gaat krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn enorme hoeveelheden. Ja toch? Wat Suriname al dit krijgt. Maar Suriname krijgt ook nog belastingen. Moet ook nog een keertje die winstdeling. Dus Suriname heeft een vrij goede deal gesloten. Vandaar dat het ook 8 jaar heeft geduurd voordat ze die olie gaan oppompen. Ik weet niet of er concessies zijn gedaan door de afgelopen regering. Ja toch, om die FID los te krijgen. Want je weet, er is steeds uitgesteld omdat men dus niet tevreden was. Omdat deze maatschappijen bijna 3/4 van het geld altijd willen meenemen. Net als in Guyana.
1: Mm-hmm.
0: Desondanks krijg je heel veel geld. Maar je moet er meer uit kunnen halen. Omdat het om enorme bedragen gaat. Ja toch?
1: En als we praten over enorme bedragen. Heb je indicatie wat Suriname jaarlijks zou kunnen overhouden aan zeg maar deze inkomsten?
0: Nou ja, ik geef je een beeld van 175.000 vaten per dag.
1: En wat is dat in geld vertegenwoordigd?
0: Als je het ronde, zeg maar, om makkelijk te kunnen uitrekenen. Als je het ronde $100 per vat verkoopt. Ja, om het makkelijk te kunnen gaan om 175 miljoen iedere dag dat je verdient als land.
1: Wauw. Dat is niet een klein beetje geld, Ruben.
0: Nee, dat is niet een klein beetje geld. Maar dat leg ik mensen uit.
1: Want als het gaat om die staatsbegroting jaarlijks.
0: Dat gaat exploderen, toch?
1: Ja, toch? Want wat heeft Suriname nodig? Wat heeft de staat nodig aan inkomsten om het land Suriname op een goede manier te onderhouden?
0: Nou, om je idee te geven, Suriname komt op dit moment rond de 10 à 12 miljoen per dag. Komen ze volgens mij tekort, heeft iemand uitgerekend,
1: mm-hmm.
0: om het land goed draaiende te houden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch? En als je niet 175 krijgt, 10 maal is het bijna 20 maal.
1: Ah, my boy. We hebben een beller, we zeggen goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag, Junanga Jugat.
1: Ah, ik ben
2: Wie is in de uitzending, no?
1: In de uitzending, ja. Alas mij hier.
2: Ja, ja. Ja, Abu, ai. Ja, opmerking zou ik maken. Voor we gaan naar Tori voor Spong, dat Spong beetje kolen kwam soort klokkenluider. Voor staatsolie, dan even naar Total of weet ik veel allemaal. Een bedrijf dat was zo'n kutjes aan beetje contant betaling en weet ik veel. Volgende story dat. Ben je dat toch dat morgen? Abong.
1: Abong.
2: Ik kan allemaal wat jouw reactie daarover.
1: Abong. Abong. Thank you, Kwaku X. Hi, Ruben.
0: Ja, dat is zeker verontrustend wat hij nu ter sprake brengt. Want even kijken, als ik het goed heb. Ik volg ook iemand op het net. Dat is Alberto Boerleider. Die zich een beetje bezighoudt met het een en ander. En die heeft al een beetje laten doorschemeren dat er dus een heleboel, zoals is nu al gezegd, van dubieuze rekeningen zijn, promorekeningen zijn. En dat wisten we al. Ik heb het een beetje over uitgelegd, Len, dat het eerste, toen Rizal Rassouki aan de macht kwam, was dus zeg maar om die rekeningen te openen. En het scheelt niet meer, ja. Dat is voor de centrale bank. Dat er schulden waren en allerlei
1: verhalen. Maar Ruben, ja. Ruben, er is iets met je verbinding. Het hapert enigszins. Even hoor, Ruben. Een hele goede middag. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending?
1: Ja, je bent in de uitzending.
3: Oh, okay. Ja, ik vraag aan die meneer Rudy Farnold.
1: Ja, meneer Farnold, ja.
3: Ja. Ik vraag me af als hij ook daaraan gedacht heeft of een rekening mee heeft gehouden. hoe het zit met de gemiddelde ontwikkeling van het volk. Want je krijgt dan weer zoveel geld binnen, maar hoe gaat het weer verdeeld worden? Wie van de bevolking, welk deel van de bevolking zal daar voordeel aan hebben? Want als ik kijk naar de ontwikkeling, dan zie ik dat de meeste mensen, ja, bijna wil ik zeggen, alleen maar een lagere school of een MULO-school hebben gehad. En hoe gaan zij dingen kunnen opeisen voor zichzelf?
1: Oké.
3: Okay. Ik heb er een zwaar hoofd in, hoor, van als er dingen goed ontwikkeld zullen worden.
1: Oké, okay. Is goed. Ja. We laten Ruben aan het woord. Ik hoop dat de verbinding nu beter is. Ruben?
0: Ja, hoor je me goed?
1: Ik hoor je nu beter nu, ja. Ja, ik hoor je beter.
0: Oké.
1: Okay. Ga je gang.
0: Ja, ik heb... Ik zei het al net van over de inkomsten. Natuurlijk zijn het heel veel. En uw vraag is zeker terecht, want de opleidingsinname zijn laag. Maar door die 8 jaren van voorbereiding die we toch gehad hebben... hebben we toch het een en ander kunnen doen. Bijvoorbeeld ben ik dus heel veel gedaan aan het opvangen van die buitenlanders. Redelijk goed hoor, redelijk goed opgevangen. Er komt daar ruimte om het verder, zeg maar, dus uit te breiden. Met opleidingen. Dus je zal het een en ander moeten doen. Je weet dat ik me enorm heb geërgerd aan het feit dat de vorige minister bijvoorbeeld de lagere technische school heeft opgeheven. En ze wilden een soort van 14 of 15-jarige lagere school maken. Ja, terwijl, zoals we allemaal weten, de lagere technische school in Suriname vrij veel mensen heeft opgeleid om in ieder geval een goede basis te hebben om verder te gaan in de techniek. Aangezien nu, zeg maar, dus de oliesector voornamelijk uit een technisch gedeelte zou bestaan, voor een groot deel, vond ik het verschrikkelijk erg dat men dat had opgedoekt. Maar goed, ik weet niet hoe de status op dit moment is van het onderwijssysteem. Ik weet dat men heel veel wil gaan doen aan IT en al dat soort zaakjes, maar ik heb het even niet gevolgd, dus ik durf het niet direct te zeggen. Maar ik denk van, als er heel goed beleid wordt gevoerd, dat men zeker daaraan moet gaan werken. In ieder geval zal je scholen moeten ontwikkelen die direct betrekking hebben op onze olieindustrie en vooral de aanverwante industrieën die daarmee gepaard gaan om het goed te kunnen opvangen en er zoveel mogelijk je eigen aan te kunnen doen. Want zoals je weet, de vorige directeur van Staatsolie dat had voorgesteld om die olie gelijk direct te verkopen. Maar zo'n beetje stom zijn als we een raffinaderij daar hebben en het niet aanpassen, want je gaat het moeten aanpassen, want ieder olietype die je vindt is een beetje anders. En het aanpassen dat we ook een deel van de olie daar kunnen verwerken tot eindproduct. Maar zoals je weet zijn niet de eindproducten zo geweldig, die benzine en die diesel. Maar die andere producten die je dus krijgt wanneer je dus olie verwerkt, zoals asfalt, bitumen, kunstmest, plastic, ga zo maar door. Al dat soort zaken, ik weet of mensen dat weten, maar dat komt allemaal van aardolie. En dat zou dus een enorme boost kunnen geven aan de economie in Suriname, vooral wat dus de werkgelegenheid betreft. Maar ja, het is niet over één nacht ijs, waar men zal daar goed over moeten nadenken en hard moeten werken. Ik ga dus nu een klein terug naar die eerste vraag over, zeg maar, die man die vroeg over de opmerkingen van de heer Spong over dus, zeg maar, de rekeningen dat het geld contant zou worden betaald. Dat zijn die royalties. En je begrijpt dat dat om een heel groot bedrag gaat ieder jaar. Het zal altijd rond de 500 miljoen zijn, dus een half miljard ongeveer. En wij wilden dat allemaal dus contant uitbetaald krijgen. En dat is altijd voer voor speculaties. Dat is ook de manier waarvan ik denk dat men Suriname wilde beroepen. Ik zeg het openlijk. Want als je 4, 5 rekeningen ertussen zet en ze nemen allemaal een commissie, ja, al nemen ze 2 of 3%, aan het eind van de rit ben je ongeveer 20% kwijt. Van je 500 miljoen is 100 miljoen. En die mensen zouden alleen maar een rekening ertussen gooien. En dat is waarvoor men bang is. Je moet dus echt goede deskundigen hebben. Die zijn er allemaal. Je hebt dus forensische, zeg maar, dus accountants. En die kunnen nagaan hoe dat allemaal in elkaar gestoken is. Om dus die vrouw eruit te halen. Want ik heb het goed uitgelegd gekregen. Zoals je weet, was het de bedoeling. Begin 2020 is er olie ontdekt in Suriname. Gemiddeld duurt men 5 jaar voordat men operationeel is. Dus men had gedacht van rond 2025 zou die olie al operationeel zijn. Maar die FID, de Final Investment Decision, is dus iets later zeg maar, tot stand gekomen, een paar jaar later. En daardoor, ja, en daardoor heeft men niet de kans gehad die rekeningen te gebruiken. Maar ik hoop dat deze regering straks, wanneer het zover is, ervoor zorgt dat alles weer in groene banen wordt geleid. En het geld rechtstreeks bij de centrale bank komt in Suriname, waar het thuis wordt en waar het transparant is, waar iedereen kan controleren hoe dat geld besteed zou worden voor de Suriname.
1: Maar die middelen die gingen naar surfing, Pepe, helemaal niet dat, hè?
0: Ik weet het niet, surfing hebben ze nooit opgegeven, dus... Ik weet het niet.
1: Want ik hoorde bij monden van van president Santokki toen dat ze het geld niet konden zetten op de centrale bank, want ze waren bang voor die schuldeisers. Maar ik hoor niemand praten over Pedemonigo.
0: Ja. Ja. Nou ja, er zal nog veel moeten blijken. Er zal nog veel moeten blijken, Glenn. Misschien neemt men de tijd om alles uit te zoeken, maar er zal nog echt heel veel moeten blijken.
1: Ja. In elk geval, we zijn verlost van misschien wat vloek zijn botekoen, dat ik hier money van kon hebben verdwijnen. Dus goed, dat ik ga dat aan hier. En Ruben, bedankt voor je bijdrage op deze zondag. Ik vond het weer fantastisch.
0: En,
1: misschien was mijn bel eten even, was maar om mijn bel kom takjes maar. Een hele goede middag.
2: Wat op pamonide alleen maar kan ik voor jari het actie op pamonide oké goed maar kan ik maar kan kort maar voor jari het actie richten op en zo voor santoki en moest dat het papa pamonide
1: abo me denk dat Melissa sa pamonide hè kan je hem schroten Melissa op kiezen met kataki maar boom Ruben bedankt.
0: Ja, kom.
1: Ai, sociologie.
0: Ook druk je van alle luisteraars. Oké. Okay.
1: Sociologie. Luisteraars, ik groet u. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Ik wens u een mooie zondag. We gaan naar Vondelpark en daar hebben ze gospel.
4: Partij van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het zo- Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
9: Radio Swammerdam. Hoezo?
10: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM... en 24/7 op je podcast app.
11: Radio Swammerdam.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: 2.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Welkom baby travelers en Ronne. Colony South, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Boto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronne Amsterdam. Ronneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Luisteraars, goeiedag. Welkom tot een andere aflevering van het programma Markt op Straat. Vandaag een bijzondere, naar aanleiding van de Jules Weidenbos lezing. Deze lezing wordt gehouden ten ere van de nagedachtenis van zijn excellentie Jules Albert Weidenbos. Op zaterdag 2 mei zou hij 85 jaar zijn geworden. Een bijeenkomst werd georganiseerd in No Limit, Geldershoofd te Amsterdam. En dat allemaal georganiseerd door Stichting Collectief Overzee, onder voorzitterschap van de heer Ernest Grepp. Mooie lezing.

0: Welkom terug. Dit is Mart op de vrijdag. We zijn beland in de uren van Ara. Belmer Insight. Die zijn vandaag ook verhinderd. Dus Norman neemt waar met participatie, improvisatie, oorzaken en gevolgen. Peluco, heer Grotapo. De telefoon rinkelt, maar ik moet toegeven dat ik zie dat ik een afspraak had, ja. Om 3:15. Dus ik ga deze beller even nemen nog. En daarna ga ik eventjes de lijnen blokkeren, want ik moet een gesprek aangaan met Patrick. Wie bent u? Welkom.
1: Ja, Ajoja, meneer.
0: Ah, Ajoja.
1: Mm-hmm. Wat ik net, weet je, net voordat ik het al verteld over Australië, hè?
0: Ja.
1: Dat weet ik, maar Noah kon er een keer de meter kwam staan, zei ze aan de vluchtelingen daar in Australië. Want daar hebben ze een eiland, helemaal omringd, zwaar bewaakt. En al die mensen die proberen een goede baan te vinden ergens anders, als ze gevangen worden genomen op zee, zoals de vissers, die worden daar gevangen gehouden. Dat is Marokko, voor bepaalde zijn die akkoord in Australië. Want look, if onnoelijk buitenlanders gaan naar Australië, look voor de mij draai hoe nu Taputapa luchthaven, vergeleken naar Smasano Jesuno, aan de wet man. En daar wilde ik ook naast bij zeggen, wij zijn geen allochtonen. Ik zeg het altijd, we gebruiken het woord allochtonen. Wij zijn geboren als Nederlanders over zee. En als je getrouwd bent met een Nederlandse die hier woont, dan ben je geen allochtoon. Want een allochtoon is iemand die van een ander land getrouwd is met de ingezetene van een ander land. Dan spreken we van allochtonen. Wij zijn gewoon autochtonen, alleen geboren over zee op rijksgrond. Dat wilde ik even doorbrengen, maar
0: meneer Norman. Ja. Gehoord, Ajoja. Dank u wel voor je bijdrage, hoor.
1: En wat mijn hata wordt, dat is mijn karuno allochtoon.
0: Ja. Goed. Ja. Oké. Okay, atanso. Prima. Luisteraars, u heeft het gehoord. En als u zegt van nee, ik wil het verduidelijken. Of juist niet. Iwan, je moro inzage of moro inzichten in een verhaal. Dan bent u ook welkom, maar nu niet. Even niet, omdat ik ga bellen met Patrick. Patrick Richards van Patrick Catering. Die heeft iets bedacht. En volgens mij zou hij samen met een andere aan de lijn zijn. Hij zou doorschakelen. Maar we lukken wel. Even hoe man kiest Patrick, dan is het goed. Er is participatie, Mart Radio, Norman hier tot onbepaald. Dan ben ik veilig. Timmy vier takken, mijn mango moro varen, dan heb ik longo doen aan Trasani. Zo is dat. Maar na mij, straks, dan is het. Ja, de heer Dalvoer. Als ik het goed heb, in Okong. En meestal is hij vroeg. Dus misschien kan hij eerder beginnen zelfs. Hoeluk.
2: Yes, met Patrick.
0: Dat is hem. Helemaal goed. Ja. We hebben contact met Patrick.
2: Yes, met Patrick, ja zeker.
0: Norman hier, Maat Radio. Je bent live, luid en duidelijk in de uitzending. Helder, adres is door Legena Studio.
2: Zo, so, en ik ben ook live in mijn keuken nu op dit moment.
0: Kijk. Dus
2: de luisteraars gaan gelijk horen dat ik echt aan het koken ben. Maar ja, ik neem even een minuutje voor de radio.
0: Oké.
2: Okay. Lieve luisteraars, hoe gaat het met jullie? Ik ga het goed met mij.
0: Mooi zo. Maar maak ons even nieuwsgierig. Wat is er daar te halen nu bij Patrick? Waarmee ben je bezig? Wat kook je nu?
2: Ik loop net uit de keuken dan, omdat ze gingen lachen daar. Ze dachten dat ik grappen maakte. Maar ik zie nu een hele lieve mevrouw hier eten met de dochter. En ze eten 2 petsalon. Ik zie ook een jongen hier zijn petsalon eten. En er staan een paar mensen in de rij. En als ik naar voren loop, kijk ik naar de scherm. En dan zie ik gewoon dat je hier bij Patrick's altijd barbecue kip kan vinden. Je kan vinden petsalon, broodje Patrick's speciaal, bami. We hebben vandaag ook nasi als dagschotel. Dus we zijn eigenlijk een fastfood geworden. Omdat we de Petzl en het broodje Patrick's de ruimte hebben gegeven om meer mensen te bereiken met de Surinaamse keuken. Maar we zijn Surinaamse keuken gebleven.
0: Mooi zo. Goed om te horen.
2: Mooi gezegd nog of niet?
0: Heel goed gezegd. En ik weet dat die petsalon, vooral die jongeren daar in Zuidoost, de nappie rijden, wacht die rustig op de beurt. Dat is mooi.
2: Yes,
0: goed
2: yes,
0: geregeld.
2: Yes, yes. Oké. Okay. Dat was mijn wens om eigenlijk de Surinaamse keuken te perfectioneren, maar de smaak erin houden. En de jongeren te bereiken met iets, ja, ik wil niet zeggen vers, maar iets minder fastfood, laat me het zo zeggen.
0: Oké, okay, maar vertel de luisteraars die het nog niet weten, wat gebeurt er in Almere?
2: In Almere hebben wij een franchise concept neergezet. Wij van Patrick's willen eigenlijk overal in Nederland de mogelijkheid geven aan mensen om echt lekker Surinaams te kunnen kopen. Dus Almere was de eerste. Het loopt heel goed. Het gaat zo goed dat ik eigenlijk heel veel van de klanten van Amsterdam ook naar Almere krijg nu. Want we zijn in het weekend alleen open in Amsterdam. En in Almere zijn we open van dinsdag tot zaterdag. Dus we zijn echt bezig met de Surinaamse keuken.
0: Goeie zaak. Goeie ontwikkeling. Hoe loopt de ontwikkeling, Daddy? Maar nu kom je nog met iets leuks. Ook toen nog een beetje verbinden. Vertel ons wat er gaat gebeuren op zondag 17 mei. Aanstaande mei, al.
2: Ja, aanstaande zondag. Ja. Eigenlijk zal Freddy Gums ook aanwezig zijn in dit mooie radio-interview.
0: Schakel door met hem, Nolle, zoals je dat gisteren deed.
2: Oké, dan ga ik hem nu op Henry, maar ik kan hem niet bijzetten in het gesprek.
0: Oké. Of moet je terugbellen? Dat kan ook.
2: Ik moet jou bellen, dan kan ik hem zetten. Zal ik dat doen?
0: Dan doe je dat. Arregel?
2: Dan bel ik je met een paar minuutjes. Ja,
0: oké, arregel.
2: Dank je.
0: Goed zo. Patrick was dat. Hij wacht op die andere, die zanger. Freddy Gums. Die twee had ik gisteren aan de lijn. En ze zeiden dat ze het verhaal even willen vertellen als het kan. En dat kan. Dus bij deze. We wachten op zijn telefoontje. Hij gaat Gums bijvoegen aan het gesprek. En dat kan tegenwoordig door luisteraars, groepsgesprekken. Je telefoon, je belt 345, je vindt ook een teams, maar je hebt een teams wat tegelijk op alleen. Dus de techniek. Mooi zo. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, na Inkbaar. Deze man is snel. Hij is sneller dan ik dacht.
2: Ja, ben ik te snel?
0: Goed, je bent in de uitzending.
2: Ja, lieve luisteraars, we hebben de Italiaanse nachtegaal die Surinaams zingt ook aan de lijn. Freddy Gums.
0: Mooi. Freddy.
2: Yes.
0: Voor de luisteraars die je misschien niet meer kennen, kan je ze eventjes een refrein laten horen. Eventjes nog.
3: Me wanna you fool through.
0: Oké, Azari. De rest laten we voor zondag aanstaande, 17 mei. Vertel ons, wat gaat er gebeuren, Patrick en Freddy?
3: Aanstaande zondag, de 17e, in de Wandelpark, gaat er iets moois gebeuren. Na jaren de enige echte gospel festival. En er gaat van alles gebeuren. Er zullen verschillende worshippers zijn, verschillende artiesten, et cetera. Maar we gaan iets moois doen. We gaan een herdenking ook doen. En we gaan onze broer Olly, Romeo Olmberg, geen onbekende. Hij is helaas niet meer met ons hier op aarde. Maar in onze gedachten, in onze harten, leeft hij voor altijd.
2: Amen.
3: Wij willen hem in het, toch een beetje herdenking voor het werk dat hij gedaan heeft hier op aarde. Prachtige nummers gemaakt, een gouden stem had hij. En op die dag, zondag dus aanstaande, ga ik een liedje ten gehore brengen van hem, die een ieder kent. En op zo'n manier gaan we toch een beetje vieren, want het leven is vieren. Hoe dan ook.
0: Zo is dat.
4: Amen.
0: Zo is het.
2: Heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd.
0: Hoe laat begint het? Waar is het precies van Vondelpark?
3: Patrick.
2: Oké, ik ga Chanté dat laten zeggen. Want Chanté is ook een nachtegaal die gaat zingen die dag. Van Chanté, we zijn live bij Radio Mart.
5: Goeiedag luisteraars. Goeiedag Norman.
0: Dag Chanté.
5: Nou, waar het precies plaatsvindt is het openluchttheater van Vondelpark. Dus dat is Vondelpark 5A. En het begint om 2:00, eindigt om 8:00.
0: En het is openlucht, hè? Ik ga ervan uit dat er iedereen mag komen. Iedereen.
5: Ja, het is voor iedereen. Voor jong en oud. Het is voor het hele gezin. Muziek, food, fun, live worship.
2: Nou. Misschien is het ook goed om door te geven wie allemaal bij gaan zijn.
5: Nou, ik ben er sowieso bij, Chanté. En ik ben er met DJ Don Seder, MC Gotta. Nou, zoals jullie net hebben gehoord met Freddy Gums. Dwight Dissels is er ook bij. Het wordt gehost door Don Seder en Dwight Dissels, overigens. En dan hebben we twee worship teams van de Rots Ministries en van Jesus Revival Church. En dan een act uit Suriname helemaal, One Flesh. En Eliza niet te vergeten.
0: Spannend. Interessant.
5: Jazeker.
2: Hmm. Het wordt een spektakel. Het wordt eigenlijk een... Laat me zeggen, het wordt een mini-kwaku. Op St. Patrick's.
0: Mini-kwaku op St. Patrick's. Dat is een goeie. Heb ik iets goed gehoord? Je zei DJ Don Seder. DJ Don Seder, heb ik het goed gehoord?
2: Je hebt het heel goed gehoord. Want Don Seder is niet alleen maar een Tweede Kamerlid... Maar hij is ook achter de knoppen. Deze man kan... Die mensen moeten het komen horen. Zeker. Ze moeten hem komen... Ja. Komen. We zijn live nu op dit moment bij Radio Mart. En jullie mogen aangeven... Jullie mogen de luisteraars uitnodigen... En vertellen wat jullie uit Suriname zijn komen doen... Nu op dit moment in Nederland. Jullie krijgen zo het woord. Als jullie even wachten... Jullie krijgen zo het woord van Norman...
0: Ja.
2: Van Gom, ja?
0: Ja, ik zie een 597-nummer, een Surinaams nummer, ja. Wie is dat? Hallo, hallo. Ja,
6: dag meneer Van Gom.
0: Dag, wie bent u?
6: Ja, yes, ik ben Jurgen en mevrouw zit naast me, Ariela, we zijn van One Flesh. En ja, we zijn gospelartiesten, we dienen de heren door middel van zang en dans. En ja, het evangeliseren natuurlijk. We zijn hier om de mensen te bemoedigen, maar ook dat de heren zielen mag aanraken. We doen gelukkig dankzij... Ja, dankzij Patrick.
0: Ineens. Je hoort het op vliegtuig stijgen. Kan het kloppen?
6: Ik hoor de hele crew zijn we dankbaar.
0: Oké, hele crew zijn jullie dankbaar. Hartstikke mooi. Weet je waar het is? Waar het wordt georganiseerd? Kan je dat herhalen voor ons?
6: Het is aan de Vondelpark. En mevrouw wil even wat zeggen. Je mag ook wat zeggen.
7: Goedemiddag, beste luisteraars. Met Ariela Dutenhover van Suriname. Leuk dat jullie luisteren. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Zondag tussen 2 en 8:00 s'avonds in het Vondelpark Openluchttheater. Woe!
0: Amsterdam Gospel Festival.
2: Norman, even tussendoor. Ik heb Dwight Dissel ook aan de lijn. Dwight, je bent nu live bij Radio Mart. En Norman, wil je wat vragen?
8: Oké.
0: Wie is Dwight Dissels voor de luisteraars die je nog niet kennen?
8: Dwight Dissels is een jongen die van Jezus houdt. Hij houdt van zingen. Hij houdt van lekker eten. Ik zie uit naar een mooie bijeenkomst komende zondag.
0: Waar en hoe laat?
8: Vanaf 2:00 in het Vondelpark, ook luchttheater. Dan gaan we met heel veel mensen, heel veel talentvolle mensen, gaan we onze stem laten horen. Wie God is, wat hij kan doen en wie hij voor ons betekent. Dus we hopen eigenlijk en we geloven dat heel veel mensen ook op pas gaan komen. En het belooft een heel mooi gezegend evenement te worden.
0: Dat merk ik nu al. Gelet op de reacties hier. Maar goed, dat gaan we straks doen. Maar Patrick en Freddy G. We moeten afronden, want Patrick is in de keuken bezig en is iets aan het bakken nu volgens mij. Was hij bezig met een pom of pastei? Wat deed je, Patrick?
2: Ik ben bezig met de petsalon.
0: Oh, oké. Goed.
2: Maar ik wilde nog een salmis bij zetten. Ik probeer het bij te zetten en ik hoop dat ze het nu opneemt.
0: Wie?
2: Elijah. Maar ik zie dat ze niet opneemt, dus dat gaat niet gebeuren. Maar in elk geval, lieve mensen, dit is een droom van mij om in Nederland een echte gospelfestival te organiseren. En ik ben zo blij dat ik deze mensen bij elkaar heb gekregen om mij te helpen ermee. En ik nodig jullie uit om te komen, want het wordt een spektakel. Het wordt gezellig, gezegend, het wordt lekker. En zoals ik het altijd zeg, jullie kennen me, het wordt lekker en gezellig.
0: Mooi zo. Zaterdag aanstaande 17...
2: Nee, zondag.
0: Zondag. Ja. 17 mei. Freddy, dankjewel ook hoor.
3: Norman, ook bedankt voor de ruimte en voor altijd dat je open staat voor ons. Wij waarderen dat heel erg, Norman.
0: Graag.
3: Hartstikke bedankt. Hartstikke
0: met lobby. Bedankt. Lobby. Zo lobby. Ja. Grantangi, hè?
3: Zo lobby.
0: Hai. Tamboom. Dag. Dag allemaal.
2: Doei,
0: Norman. Oh ja, nee, even een vraag. Even een vraag. Die Chanté, achternaam, is het Muringen?
4: Ja, mijn achternaam is Muringen.
0: Oh.
4: Ik was er bij u laatst voor Suripop.
0: Ja, u bent een Suripop. Nou, dan moet ik daarbij zijn met mijn hele familie, man.
4: Ja, klopt.
0: Oké, heel goed. Dank u wel. Dag, succes hoor. Doei. Dag. Ja, Chanté, die kan zingen. We kennen haar. Muringen, dochter van Julio. Die hier op de maandagochtend bezig is met u tijdens het programma Start met Mart. Ja, een dochter, Singy, ze had een prijs gewonnen daar in het Zuidoost ook nog. Tijdens een bijeenkomst, een talentenshow. Nou, wie niet. Daarom dacht ik even van, wacht, ik ken die stem. Maar hij zat me toe. Jo, kan ik bel nou kon. Dat is leuk hoor, luisteraars, dit Amsterdam Gospel Festival. Zondag 17 mei in het Vondelpark. En ik is het gedaan zomaar. Maar in het kader van verbinden gaan ze dat doen. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. U gaat er ook bij zijn. En eromheen, natuurlijk zullen er ook versnaperingen zijn. Dus reden genoeg om het huis uit te gaan. Aanstaande zondag 17 mei vanaf 2:00. De Aituranetti. Mooi tori. Mooi tori. Openluchttheater, Amsterdam Gospel Festival. Prima. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Dat is het nummer van Mart, waar wij met u van gedachten kunnen wisselen over allerlei zaken. Alatorien, heeft u een oproep? Wilt u iemand leren kennen? Bent u op zoek naar wat dan ook? Wij helpen u zoeken. Zo zijn we ook. Die dame die mij die spullen had gestuurd. Mooi, ik heb ze gezien. Ja, en jij en ik moeten nog een afspraak maken, hè. Dat is die programmamaakster in SP. We moesten je al lang hebben gebeld, Huro Taki. Maar je hebt me hier nieuwsgierig gemaakt. Met die spullen. Ik heb gezien, eigen tuin. Alle groentes worden hier verbouwd. Prachtig. Ziet er goed uit, maar... Die Surinaamse matties, vrienden en kennissen van mij, die zeggen hoor, ik weet niet of het waar is. Hoe kan dat horen dat nou nooit op een radio? Dat die groenten die hier worden gekweekt, verbouwd in kassen en zo, geplant, die hebben niet die Surinaamse tissie. Waarom, zeggen ze? Waarom heeft het niet? Het heeft niet de zon gehad en het water van de Surinaamse bodem. Zo, dat naar de kennis takkie. Maar als u zegt van nee hoor, foute boel. Groente is groente, tessie et tessie, manja na manja, apra na apra, amsoi na amsoi. Kortom, even prandja, niks te maken, heeft haar die kassie goed beschermd, geen pesticiden, geen rommel erbij, dan als maak het als revi. Wie oh wie? Welkom in de uitzending. U bent erin en die andere is in de wacht. Er zijn twee bellers.
9: Goedemiddag, meneer Norman. Goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag, meneer Kaikoussi.
9: Hier, Kaikoussi. Nou, meneer Norman, als die groente in Paramaribo minder pesticiden krijgt, ja, dan klopt het wat u zegt. Want de huidige groente in Suriname, ja, dat werkt ook op, dat verergt ook de nierziektes van de mensen. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik ga zondag zeker ook naar Vondelpark, meneer Norman. Want ik wil dit zeker gaan meemaken. Dan kan ik de mensen ook tegelijkertijd uitnodigen om te komen naar de start van de Kitikoti maand 1 juni aanstaande.
0: Mm.
9: En meneer Norman, ook iets anders. Want ik hoor hoe, ja, het is natuurlijk een slechte zaak. Maar ik hoor hoe in Nederland de heer Marcus Sauer, ja, eigenlijk die man wordt vergruisd, weet u. Hij wordt uitgescholden hoe slecht hij is. Maar het is dezezelfde Nederlandse samenleving. Het is dezezelfde Nederlandse Tweede Kamer. Het is dezezelfde Nederlandse regering die Israël heeft gesteund om heel Palestina plat te bombarderen. Duizenden Palestijnen vermoord. Het zijn deze mensen die dezezelfde Israël hebben gesteund om nu ook Libanon plat te bombarderen. En een van die Kamerleden die zogenaamd die meneer Marcus Sauer aanpakt, heeft ook meegestemd dat Nederland de wapens kon financieren, Israël kon financieren om al die toestanden te doen. En heeft een van die Surinamers van Brits-Indische afkomst, die hebben ook gestemd op deze meneer toen hij in de PVV zat. Dus meneer Norman, het is een en al één hypocriete bende. Want die Marcus Sauer, je hoort hem wel, maar er zijn nog zeker 50 Marcus Sauers in de Nederlandse Tweede Kamer. En er zijn zeker 15 miljoen Marcus Sauers die rondlopen in Nederland. Misschien zelf u en mijn buurman. Dat is toch wat ik gezegd wilde hebben. Ik ben geen partij van meneer Marcus Sauer. Maar laten we hem niet alleen als de choir genius naar buiten brengen. Die Nederlandse regering. En ze hebben ook die Amerikanen gesteund om Iran te bombarderen. Om die geestelijke leider en andere mensen, schoolkinderen daar uit te moorden. Ik ga het hierbij houden, meneer Norman. Dank u wel. En ik zie u zondag aanstaande in het Vondelpark. En ik zie u ook zeker 1 juni bij de start van de Kitikoti maand.
0: Zo is dat. Dank u wel ook, hoor. Hey, dank u wel. Dag. Kaikoussi, was dat? U bent erin, welkom.
10: Ja, met mij, Marita.
0: Welkom, mevrouw Marcus.
10: Hi, ik wil. Niet Marcus, die man, andere man, hè? Kijk, geen familie van hem. Kijk, geen familie van hem, hoor, oké. Okay. Laat me dat even recht trekken.
0: Misschien wel.
10: luister, ik ben in verband met die groenten van hier, hè?
0: Ja.
10: Ik koop jarenlang groenten bij een mevrouw die zelf de groenten verbouwt. En je proeft het verschil niet, hè?
0: Je proeft geen verschil tussen Suriname en hier?
10: Nee. Even lekker. Ik proef het verschil niet.
0: Al jaren doe je dat?
10: Ja, jaren. Ik heb een meneer, een echtpaar die verbouwt groenten in Almere. En al jaren bestel ik groenten bij hun. Alle soorten groenten. Komkommers, bitaviri, klaroen, rode bieten, alles. Ik koop alles bij hun. Ik koop niet zo gemakkelijk meer echte Surinaamse groenten bij de toko's. Nee. Ik weet dat het biologisch is. Het is lekker en het voelt goed aan. Het is minder is, maar dat is weer goed aan langer. Dan temmina maar bestel morgen.
0: Zo.
10: Tot nu toe gaat het wel goed.
0: Nou, dat is luid en duidelijk. Dus die is trainer. De andere klasma zei dat. Nee, doe ze naam horen. Zie die a song. Aan een kissong. Aan een chis watra. Nee, alleen nog nothing. Dus nee. Jij zegt van aan het roe.
10: Aan het roe. Mijn streer, maar het is even lekker. Het proeft niet anders.
0: Doe je sweetie toe? Schreef je?
10: Sweetie toe.
0: Oké.
10: Het is goed. Het is goed. Het is gezond. Het is niet met pesticiden en zo. En zo, dus ja. Dus mijn naam is groen toe, ja, zo.
0: Oké.
10: Nee hoor.
0: Nee, dat zou ik. Dat zou
10: ik. Ik laat me aan zo en mij. Het zang. Nee.
0: Bidawiri.
10: Bidawiri, ja. Ja, dus ik kijk eruit.
0: Oké.
10: Okay. Hebben we nu klaro, kleine klaro, grote klaro. En nog meer. Komkommer. Ja, ik wacht op de rode diet wanneer ze die hebben.
0: Abo.
10: Dan gaan we rode diet.
0: Is goed. Alright, dankjewel voor deze verduidelijking. Ja. Luisteraars, u heeft het gehoord. En ik roep die mevrouw op. Die mevrouw Sandra. Je hebt me mooie beelden gestuurd hoor. Hoe je zo liefdevol omgaat met die planten van jou daar in een kast. Mooi om te zien. Vertel ons. Wat doe je daar allemaal? En wie zijn de mensen om je heen? Misschien kan je ons zodanig interesseren dat we contact bekomen bij nu. Dat kan. 020-471-4291. Sommige mensen kunnen niet zonder in Salaan Groen toe. De Nyang Broccoli. De Nyang Vatrawaning. Mijn sabdesoboe en mijn bloekboe. Ja, ik heb een contact van mij, maar we laden het hierbij. Wie bent u? Goeiedag, welkom.
11: Goedendag, naga Harry.
0: Ah, Harry Fafiu.
11: Ik ben Saf Safri, naga Gadoan, naga Maigo Saf
0: Safri. Mooi, mooi, mooi. We poesen.
11: Mooi. Atani, ik wil leggen uit de groente voesten naga Fuja. Anna Srevi.
0: Zo.
11: De groente voesten naga Teshi. De groen toef jam rol legt die de man op de groen schreef schreef.
0: Maar in een jaren dame net neefessie. Sataki. Marita. Nee, bij jaren kan het zien een verschil.
11: Ja, Marita nee, zie verschil. Mami is zie verschil.
0: En het is in toe,
11: Marita nee, het is in mami, het is wel.
0: Oh, nee, verteren.
11: Ik ga je zien dat ik groen toe aan de schreef. Ik wil ook bijvoorbeeld pas aan Amsoy. Amsoy, de groen. En dit jaar lekt die, allemaal weet ik, ik kan aan de man lekt die, de man weet die, de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man aan de man. Dus dan ik maar hoor je als voortdurend aan de zonde. Ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet.
0: Oké, maar we hebben een probleem nu. De man takt dat groen toe zijn man.
11: Als revie. Als op propo, aan troa, de groen toe zijn mijn brand. Ja, en nou als het. Op pepere schreefoe, ja, aan man atesi, aan man of vijf schreef revie. Dus dan ik maar hoor je als voortdurend aan de zonde. Ik weet niet, ik weet niet, ik weet
0: niet. Oké, maar we hebben een probleem nu. De man takt dat groen toe zijn man. Voorlopig de Nawanija in Holland omdat

0: particular, the ma okay, that's my instrument. One normally look at that na instrument. The more gives more loss more conquis sicky like fuck on a kai kushi tak heart sick than a music to the more conquis. On that, that's not the mass up to them. I do other brother. No make no as much, you know, the mass up the on the script for them. I do. What do be the first person that's in that Ube Yangu to Adam Abbe Prana Mahon? No, no money, the more on Mickey, the more make fast money that make them. I do that, Sonny. Or that to is that to follow me better than a woman. I'm a bit of the side, I'm a bit of a LTP. I'm a taki. They use point a cap jamming. I'm a tank na baka wa antal mung. I'm a akepet moto in a machine. Mama tank the mic this kotaki wakti tumulanga first a Diego Kotama. The mic Kotama tamam de kotak driwiki wak bena wamu. That if I begin Kotama, mama tank a cap light in a maski ete. Oh, what's that? That's a nice language. Mano, there's a tranga left for my dasana. Mama, they just about the mana money, the mama make this, the mama make fast money still. Make the sound gross, not the sound gross. They sound like him. They sound no cruel. But the man next to my canasanati, who are you talking about? They might pull you, Mar, you are taking words that are going to the sound cushion, Naja, Alo Asrefi. Al Asrefi.
1: To hear that talk to Yari, Gratangi Yabe Dragovi. Taboom. Mooi zo. Harry heeft gezegd, wie bent u? Het is weg. 020-471-4291. We zoeken een planter. Sa e pran ja. En sma sa e bai. En yang e tesi. Voet tegen dat ik luister. Mine merk verschil. Sa Harry e taki ne klop. Of juist wel. Harry ap netia. Doude na sani. Dat is smart. U. Ben erin.
2: Ja. Oké, okay, goedemiddag, brother Norman. Tot brother Humphrey.
1: Welkom, brother Humphrey.
2: Mi arki si Samarita. Mi arki brother ana atra brother Santagnet.
1: Ja, brother. So, Hari. Hari, je bedoelt Hari? Ja, oké.
2: Okay. Ik ben helemaal eens naar Hari. Omdat mi schreef toen, mi merken toen, te mi Biden stand ja zo. U af ja zo na gaan zo nu, oké, mijn afkara winkeling, maar na zo zo den product dat aan mij zit is, dat ik verbouw ja in Holland. En mij kan tegen brada Norman, at this is not there. En dat ik want de vrouw beleg uit, dat als een muskies a song. A song aan zo, maar a song a bepaalde vitamine E die a grunto. En ja, als een nepran in song, ja na in kast, die na de soort staan dat die zon is, ik denk, dus we zijn helemaal eens naar een brada Harry. En aan de andere kant, als dan voor agrond te voelen en ze naar pesticiden, no? Dat de man lijkt pesticiden naar de zonade.
1: Klopt.
2: Meneer de eens naar de maar brada normaal.
1: Nee, no?
2: Nee, ik wil ook de zand de man politiek spelletje op het onder druk. Maar meneer takt aan de no wang, groen te zijn abe maar. No wang groen te voelen met de man komodo. De al die tijd, dat ben ik de deze melang, en na kon de jonge brada Norman. Dat laat me denken.
1: Hoe kan
2: even een moment.
1: Ja, look, hoe kan doen net dit, maar we zieken wel. Kan doen, we hebben zieken, we hebben abnierproblemen, die jure dat die even een benja zo mijn groente uit.
2: Brada Norman, ano dat ik hier nu, na groente voor nu.
1: Oké.
2: Na afvoeding staan de wetman, ik creëer ja, alles aan in blik, alles aan de mij meki.
1: Zo.
2: Drapag je mis de. Dat ik hier nu, maar was maar want was aan.
1: Ja, meneer, was maar op de achtergrond. Wie is dat?
3: Sorry, ja.
1: Dat is Saria, Arki, you know.
3: Alsjeblieft. Mij vind ik dat onvergeet een smaak van puur bio en groente. Want als je dat dat is, dat is gewoon, dan vergeet een puur bio smaak. Samen kan je samperen naar kunstmest, samperen naar kippenmest of koolmest. Want dat geeft de originele smaak. En ik vind in Suriname zijn er wel degelijk veel pesticiden nog in gebruik. Een aantal jaren geleden den poer glyfosaat uit de handel wereldwijd. En bleek hij de frisse hele voorraad te hebben. En dat is wat hij me zegt. De nog een poer in doseren gewoon kan de bakken dat de nog importeren molo. Om allemaal als aboe voor Monsanto en zo. In Suriname worden er ook pesticiden gebruikt. En er zit een heleboel overschotten aan groenten die ze niet kunnen exporteren. En dat wordt gratis verdeeld. Maar zeker, dus maar dankbaar dat zo'n groente praat gratis.

0: Maar believe me, het heeft wel pesticiden. Nederland heeft een soort systeem, zoals de pesticiden. Pesticiden zouden we poeren komen bakken in Gide Farmers. Omdat ze vinden dat ze niet hebben. Als ze niet leveren of even een pot pesticiden. Dus zowel als Nederland als hier pesticiden in gebruik. Het beste zijn er even man. Ik kan praten op je grond op je balkon in de zomer. Want we hebben klaar om, we hebben snijbonen. En dan probeer dan van die 3 maanden een gezonde groente te eten. Want nog na zijn dan nog ja, aboom. Aboom, mijn akkie voor.
1: Oké. Ja, oké. Okay. Nou, een tip, we kiezen ja. In de zomermaanden, de zon is geen volop. Ik kan praten niet eens aan wel, wordt gezegd. Nou, dat is mooi om te horen. Oh, die beller is weg. Dan zijn de lijnen weer vrij hoor. Er waren 2 bellers net aan het rannen bij ons wachten. Al leg neer. Maar we hebben zijn Cesaria ook toe. Grand Tangi naar haar bijdrage of Juera. Naar haar Trabarara ook toe. Het is mooi. Naso, we kruderen. Het actori op haar radio. En Lukusuma ab moroboen. Inzichten, suma ab moroboen. Argument. Dus dat die. We lukken. En dan we gaan ons revie. Tak nou, top me de eens aan meneer. Dat vrouw dat jaar. Nou, nee. We zullen ook wel lukken. We zullen ook wel doen. U welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag met de Wereldburger.
1: Wereldburger, dat is interessant. Wereldburger, wees welkom.
2: Ja, dank u. Nou, wat de pesticiden betreft, ik denk dat inderdaad Nederland heel achterbaks bezig is. Want niet zo lang terug is door de Consumentenbond in Nederland ook bekendgemaakt hoeveel fruit en groente uit Spanje komt die heel veel pesticiden hebben. En wat zie je? Niemand haalt het uit de winkel. Het is een standaard in alle supermarkten. Dan kun je zien wat de herkomst is van groente en fruit. De meeste komen uit Spanje. En daar mogen ze een hogere percentage pesticiden hebben dan in Nederland. Dus wat dat betreft, Nederland is altijd op zoek naar om Suriname in een hoek te blijven drukken. En dat blijf ik zeggen, en dat is vanaf de onafhankelijkheid. Ze hebben ons nooit onze onafhankelijkheid gegund. Daarom hebben ze de coups van de jaren 80 teweeg gebracht. Maar goed, ik zal daar niet verder over gaan. Denk ik niet alleen maar heel veel Surinamers, ook een dwars. Wat de pesticiden betreft. Het klopt dat er veel pesticiden in Suriname wordt gebruikt. Je hoort van mensen. Ik hoor van mijn buren zelf dat voordat de groente op de markt wordt gebracht, het nog wordt bespoten. En wat ik wil zeggen, kijk, ik hou er niet van om te denken in Hindustanen, Kriolen, Javanen. Maar er zijn toch bepaalde dingen die we wel moeten durven benoemen. Kijk, we moeten een eenheid gaan vormen. En door elkaar steeds te benoemen. Ik vind het heel erg vervelend, want ik ben zelf iemand die altijd op de radio ook zegt, we moeten ophouden om die de schuld te geven, die de schuld te geven. We moeten het samen doen. Maar er zijn een groep Hindustanen, en ik wil zeggen het voorzichtig, niet allemaal, want je hebt ook goeie, dat heb je bij alle bevolkingsgroepen. Maar er zijn een groep Hindustanen die misbruik maken van de situatie, die heel gauw geld willen verdienen. Het maakt ze niet uit of mensen doodgaan. Ze zijn gewoon, zij zijn de grote importeurs van al die giftige stoffen. Dat moet ook gewoon gezegd kunnen worden. Er gebeurt zoveel in Suriname, maar er is niemand, geen enkele regering die daarop durft op te treden. Ik vraag me echt sterk af wanneer dat gaat gebeuren. En nu de groente gratis wordt uitgedeeld. Waarom zou het gratis uitgedeeld moeten worden? De overheid zou het toch moeten zeggen, vernietigen allemaal. Je maakt toch mensen ziek? Waar zijn mensen mee bezig? Alleen maar geld, geld, geld. It's all about the money. En tot slot wil ik nog het volgende zeggen. Hetgeen meneer Kaikoussi daar net voor naar voren heeft gebracht. Heeft meneer Kaikoussi 1 woord gelogen? Het klopt gewoon allemaal wat hij zegt, toch? Achterbaksheid van Nederland, dat komt steeds verder naar buiten. En we moeten niet slapen. Als we slapen, gaan we het merken. Ik dank u, meneer Norman.
1: Ik dank u ook. Hartelijk dank. Tot de volgende keer, wereldburger. Prima. 020-471-4291. Luisteraars, Suriname. De vraag is, misschien moeten we vanuit Nederland, hè? Laat het niet aan Maarten over, hoor. Maar gewoon via een bepaalde instantie, kanalen, de overheid van Suriname vragen om een reactie. Klopt dat? Hebben ze het tegenonderzoek gedaan? Want ik heb een taki, je hoort die mofo, je rasani, we gaan ervan uit dat de regering zijn aan zijn jaren. Dat is dat ik nou ook doe een onderzoek voor UNCR, want misschien is het inderdaad een manier om ons te boycotten, koetak en zo. Maar die in het doe onderzoek, je hoort die mofo rustig, dat want ik de atraparte heb letten. Dus ik verwacht dat Suriname met een reactie komt. Van hallo, een beschuldiging klopt niet hoor, mensen daar in Nederland. Zorg ervoor dat u uw groente koopt bij uw toko of waar dan ook. We sturen het gewoon door. En het is een situatie om ons een beetje kleiner te krijgen. Dat zou een mooie reactie zijn voor een minister of wie dan ook. Die belast is naar het horen dat. Want dat beschuldiging is niet goed. Voor de bewoners niet hier in Nederland. Dus die UNO niet. Voor de ondernemers sowieso niet. Maar voor de planters... Helemaal niet. Want inderdaad, die last inkomsten. Je de groente praat nou in Sernang. Gratis. Maar ook een risico, wat die dame net zei. Als het niet goed bevonden is, daar praat hij nou. Natuurlijk ook hier is maar dat in Sernang. Want sommige mensen gaan zeggen van Jim, ja, misabi, misting. Dat niet komt binnen. Is vragen om problemen. Maar het is begonnen, Sami Verstaan, door een arts in Suriname. Die heeft geconstateerd dat er te veel mensen lijden aan nierziektes. Daar ben je lukuno kritisch. Daar kon je dat ook, in de ukudat omzoeken. Daarin kon je niet dat je werkelijk groente naar boven. Maar die goudzoekers, de delvers, de bedrijven zijn dienst ernaar. Zij gebruiken kwik en al die dingen ook. Die vissen, daar wordt er ook iets over gezegd. Maar we zoeken morgen duidelijkheid in dat verhaal. En als u het weet, misschien is uw oom, uw tante, uw nicht, uw neef, die werkt in Suriname in dat branche, dat hij daar kan vertellen hoe de waarheid een werkelijke story, een verhaal, een werkelijk verhaal. Aboom! Ik heb geen bellers meer. 8 minuten voor tijd. Is er nog iets gebeurd in deze Grondtapu? Peukan Takker over. Hoe vond u het bezoek van Trump aan China? Wat is de bedoeling? Wat vindt u van het bezoek van Modi uit India aan Nederland? Wat is de bedoeling? Weet u het fijne ervan? En misschien moet u ook kijken naar Suriname. Wat gebeurt daar in Suriname nu op dit moment dat interessant is om te bespreken met elkaar? Na jou, we wachten hier en voor Sidak. Nou, not de demoro, Londrey. Daarna poko, nozo, goluku in na archief fumart. Nu lai, na orokosandabe. Ik ben bezig met een paar oude programma's. Weer boven water te halen, zo voor. Soruno, de Oroko Samart doe afgelopen 40 jaar. Voor u, Nekbano, Kabie, helemaal opnieuw. Dan gaan de programma's aan mijn committee. Want toen, en het is niet voor één persoon, het is nou een groep. Maar moest melden aan de digitalisering. Wie oh wie, welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Brada Norman.
1: Ja, Humphrey.
3: Ja. Mijn wat ik was daar over de gezondheid even voor onlibisma. Brada Norman, wat ik weet, elk mens dan, het heeft niet met kleur te maken, elk mens, een lichaam, want biologische dingen. Bio, want een lichaamsrefie is bio. Dus, wat mij is opgevallen, Brada Norman. A voeding, de familie Brada Norman, tap hier grond tapo. A voeding, nadat hij is ziek is, maar hij is maar kanker. De man waarvan, kijk, brada Norman, we kunnen wel bij jou eten, de hele wereld. Maar het gaat nooit lukken, want wat is er eigenlijk aan de hand? Om bij jou te leveren over alle natie, zijn er plekken waar het bio verbouwd kunnen worden? Afrika, Zuid-Amerika, Europa nomang. Maar wat ga je krijgen? En dat weten ze, brada Norman. Als alles biologisch in dat soort landen, bij Asonge Kombuntranga, wordt verbouwd. De man vindt dat ik denk dat ook een goed doen, de man. Want het gaat om geld, geld, geld.
1: Mm.
3: Dus, en daar de man kon aan smoes, dat ja, en dan moet voor leid om ze. En om ons
4: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedin al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine. Als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting, als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dit is Maart. Het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis maar ook ervaringen te delen.
3: Oké, luister, als ik grijp weer in, ik moet het met u doen, tot 5 uur. En Raymond Dalvoer, die is verhinderd vandaag ook toe aan de wankel. Dus tussen 5 en 7, herhaling. Ik wou ook allemaal een heer zijn in de buurt en ab. Reden genoeg voor kon als u ook kon voeren en toe juridisch dan aan de luisteraars. Dan bent u welkom. En de wanzijde in de buurt, meneer Karning, die zijn er zo oversteken. En ze zijn hier. We zien wel of het lukt. Zo niet moeten we iets anders gaan doen. Na 5 uur, maar tot nu toe ben ik er nog. Ik wou eigenlijk kan het nog doen. Naar Suriname bellen. Lukus zult ons de correspondenten voor nu de actief. Zult ons nog hier langer. De archief van Igo. In een kondre. Wie of wie zal ik pakken? Gloria Botse, die was laatst hier. Die heb ik niet gesproken een tijdje. Roy Jong of wat? Ook Truideman, wie bent u? Welkom in de uitzending, goedemiddag.
4: Anomi wawande.
3: Dat is wel dat zo.
4: Boye elontu me, anomi wawande o. Katoma, ambrabati ofa.
3: Mi de, of you.
4: Mi de, ose kring, mi waskarding. Mi waskarding. Ramelapo, is dat de one dat toch? Te wapen kepri al dansen, check nu aan prezi. Is dat de one
3: dat toch? Dat de van Oudu inderdaad.
4: Dat toch, man, aerobic time. Abrabazi,
3: yeah.
4: Mi denki, odi nala se, mi denki, mi na kwa self-made soupu.
3: Oh, self-made soupu?
4: Self-made soupu, broccoli soup.
3: Maar het is toch te doen, broccoli.
4: Ado iwan daarom ego. Zodat dan daarom. We boren zo goed met Abrabasi. We zien alle eten in apatu. We zagen we heren. Die zou wel zelf mee kwam op proberen. Wat viel mee, dan put wam cheese zo ver, miseli ortezo. Anga aardappel. Ado jere nyan fadi.
3: Ano klink slecht daar.
4: Juist.
3: En dan gezond. A broccoli zou meer in apatu.
4: Met barrio. En die, hoe is die ene ook? Vaar dat mij ook toe. Corned beef.
3: Ja.
4: En met ketela ook toe, met stopping. Met wat aardappels.
3: Mooi.
4: En ook een sardine, ook met aardappels. Dus ja. De aardappels zijn in je poeri beren. Is dat dan dat toch? Wambor, ik zie daar CC.
3: Ja, nee, ja, dat troe. Boe, je bent goed bezig.
4: Ja. Juist. En ik heb u net ook gehoord wat betreft de heer Redel. Ik heb allemaal naar Ambrabati voor herhaling.
3: Maar zo.
4: U heeft die rust ook nodig. Mitegi, wala, mala, no bada. Wij zijn thuis. We profiteer. Toma, we doneer. Maar dit is de man dat omtek in feite. Jullie doen allemaal je best. Ik kon een man omtek aan rust. Jullie zijn geen robots.
3: Duidelijk. Not true. Dus hoe,
4: ik leef ook met jullie mee.
3: Ja.
4: Is dat niet toch daar nog man? Begrijpt u? Wat heb ik zo vrouw die hebt vrouw die met handel hebt zien? De politiek zien. Ambrabasi, de smaak pleti.
3: Zo.
4: Even bij dat kunnen ze hebben voor je ding. Je kan make-up zien aan mijn eigen braadsel toch. Hoe nog man zorg hoe dat kind handel hebt zien? Dat ook die trouw aan die is. Hoe lang het kan dat toch? Dat we martel de politiek zien. Ambrabasi.
3: Nee, het is erg.
4: Als je meer aan mijn scape grow. Misket bro dat mapukira televisie, want hij ate brong. Waarom? Waar gaan we heen? De heer was al overgroot to dit, groot to dat. Ambrabasi, ik mis hier niet meer wat aan. Menja me gewoon wat aan. Zij heeft zijn gewoon money making business. Money making business, ja, dan unja de sanheid onderweg. En ik stuur er al een leeftijd, want er was zoi. elke dag ga aan de rommel. Net des maar ik wou wat ben ik goed doen, denk ik. Zot aan die bronde doen.
3: Oh, dus je neemt brief denk?
4: Mijn neemt brief niks.
3: Zo. Oké.
4: U weet zacht, tot moeder kan her. U weet zacht, je weet Bori, we hadden olie mooi. Begrijp je? Je weet man, zei olie bij even te paaien, die post alle kan in bak. Oh, hij hadden olie.
3: Wanneer de dat ook toe dan, Indri. 020-471-4291. Als u iets wil bespreken. Kan. Hoe kan dat gaat, Tori? Vivieri. Zo niet, maar we go. Schwitz over. Wel, laat nou draaien we mooi. Steve Kaseko Pokoyon. Pokoyon zijn meer dan of den deed. Die zo'n mooi Kaseko. Kaseko Loco. Heette het. Look hoe heeft me kan vinden. En daarnaast... hier want to mooi jong-achtig en jong... want to Caribische klanken ook toe. Maar zijn geen jaren. Kom, look hoe ze zijn geen. Nee. Want zo lees je... net de op de hoogte, maar soms maar... dan de bezig aan pokoeren. Volgens mij is dit het, ja... kom, ik wil even een poten gooien naar uitzending. We gaan het proberen. We proberen.

0: mooi boe, koko. U heeft een paar gehoord tussendoor. Naar Sven kon je mee. Ik is wel lopen goed in de Elis jaren. Misschien moeten we inderdaad veel meer muziek gaan afdraaien tussendoor. Tussenin gesprekken door. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Bakboord, goedemiddag meneer Alman.
0: Goedemiddag meneer Bakboord.
1: Fijgo, fijgo.
0: We poesen ja, we poesen.
1: We poesen die zeten naar Noord-Holland.
0: Mooi zo, maar zo. Mooi toerie.
1: Ja, kan me goed zijn, hoeveel symbolisch.
0: Ja, hoeveel jaar symbolisch, ja, Tide.
1: Die op het ogen heeft, ja, die toch symbolisch, ja. En dan, Mila Omeyana Holland, ja, dan mag je die mee kopen, hè. Die ben ik daar in de bakgrond aan Holland. Die ben ik aan wat kijk, dan kan die maar om Omeyana, dat ben ik weer zeggen, want toen zijn koos maakt die. Dan toen, ben Brian Boulan aan, Pane, aan Troa. Als we bij mij een jaar. Later als we op Munja Holland. Ik kan bij groep op passen naar kom. Maar die alleen staan zeker voor de mappen aan te jassen Almere. Maar de groep is serie, want de figa wel dan man. Ah, de wel tegen dat in de vent groep tomorrow. Is alles als mijn takkie dat per exide was wat zit erin? Ja, meneer Sabiara, maar was een boom, potipjes, of de krimen boom was een. Die worden boom, ja. Hey, Ik heb het niet gezien.
0: Ja, ja, ja, ja, ik pomp hoe mooi. Tachtig. Ja.
1: Men was mooi, men was net zo dan als zo toe asien, maar ook boreboe, is dat niet toch? Want de filosofie staat daar, luke dat zij daar in los te aan, en die maakt toe mij feitig, maar. In de gobeine, je luke dat dat ook nog een keer, je bijn, dat groep mooi, is dat niet toch daar, ik ga. Kousmati, Boulachee. Ja, ja, zij los toe.
0: Ja, toch.
1: Maar je zou zeggen, ja. Maar mina de groep dat jij dat groep van jou furu, dan ga je dat sani is dat bij de adapter soort is dat bij want even kun je maar naar woensdag de maar life vlakka is dat bij toch dat wordt gaan mas poetie even kun je de afkati te kota bijen zijn vlakka. Ah dus dat zijn dat de kine en jij de wat maar je bijen kwam de simoi, maar te kota luku probleem. Maar ja, goed, en mijn probeer die ik moet doen aan de terroriste.
0: Mooi zo. Oké. Maar graag dan informatie die zijn aan motivatie voor je ook toe. Graag dan.
1: Ja, dank je wel. Goed dat je ons was en moeder ons mee. Oké, boer, bedankt voor haar man.
0: Oké, tambo. Dag. Alhoewel, inderdaad, ik bijna in Alassane zou in Jang. Ja, let op. Maar goed. Dit was naar aanleiding voor groenteproblemen. En nogmaals, die los toe aan Sani, kan ik me voorstellen. Hè? Want het is een stukje levensvreugde op een of andere manier. Je geniet van Libi. Je roko, ja, je hebt money, je los toe aan pampoen. Dan, je moest maar jammen. Hij moest de. Maar, als je hier dat pampoen op een Sani veroorzaakt, neem rustig toe. Neem schrik je even dat je er voorlopig niet. Laatst was maar lang een pindakoekoe gemi. Pindakoekoe. Dat was zo'n sabbief desnissie. Dat is een potje nog batra. Dat lang een sinds wat na 50 cent. Na 5 cent wat. Je kiezen. Hup. Desniss. Wel, wel, wel, wel. Ik ben het eens ernaar. Direct me ik heb 14 jaar jong. Timboy, die bij Pindakoekoe was mooi gewoon of die buying. Het was ouderwets lekker. Dan weet ik, Ik heb meerdere pindakoekjes gegeten, maar bij Zwitserland gaat die zich niet ziek, mopo. Bijna mijn oom karawinkel, neem on, dat misschien wel lang bij allemaal voor zakba. Maar toch moet ik ook dat ik ook testen, look of me, yoku. Ouderwets pindakoekjes, lekker. Uit Suriname voor de snoepers onder ons hoor. Sukru, natuurlijk, in Mloekboom. Maar asane serna, action. Nobody alamala. What Norman must go ide. Yeah. Pindakoko. Nobody ala. U bent in de uitzending, welkom, goeiedag.
1: Goeiedag meneer Norman, voor de laatste keer.
0: Yes, meneer Julia.
1: Goed heb groente, hè? Veel goed heb groente, tegen bij. Je zag groente vlakka vlakka tien zo, maar dof dof. Dat was ik aan groente nog spooit, maar zodra je zag groente, al een mooi glans kleur.
0: Ja, hier op je radio, Tom zit er aan je jera. En goed, hier is er even, dus de broeia even. Maar staat aan radio.
1: Ja,
0: dat is Sabia, Ajo Jan, no, je bel kon je man, ik weet ik ba. Ajo Jan, dit is mijn macht, tegen dit morgen.
1: Nee, dat is sorry.
0: Oké.
1: Dat groet is tien, breng je mooi gratis. Hij breng je, hè? Dat wordt ik aan mijn spoiti. Ik heb niet aan mijn groet, hij ziet er paalig mooi uit. Gepoest en al. Maar dan maar dof, dof, tjus aan zijn, dat wordt ik aan mijn spoiti. Ik heb dat groet is van nature.
0: Ja.
1: Wat wil ik zo lekker zeggen bij Pepper? Madame, ah, die man naar Albert Heijn. Het is jouw mama, ik breng je. Lekker poetsen, maar poetsen, man. Isabi. Dus dat is jouw groente, breng je. Mooi kring. Dan kan bereiken, dan kan maar spoiti. Dat ben ik ook. Wat mij dan, woeien man, toen dus.
0: Oh, je bent woeien man.
1: Die beseraar, maar die wil 15 doen toch.
0: Oké.
1: Het is dat misabita voor kinkerstraat in een tropisch winkel alle reservatie serie. Toko Sujima alle reservatie. Dus dat is met de gitaar. Zodra je een groente dof, dof, tien zo, is van nature. Maar zodra je een maai brengtje lekker een auto. Die krijg je een auto in poetsen. Dat is een tega maas poëti.
0: Oké, dan leren we ons aan. Hai, graag dank je, Rajoja. Hai, taboe. Dag. En ook voor fruit, hè. De mango's en al die andere zaken. Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
2: Prem vertrekt uit Beijing zonder grote doorbraken.
0: Hoe? Vertel. Trump vertrekt
2: uit Beijing.
0: Zonder?
2: Tide. Ik wil Amerika bakanono.
0: Zonder doorbraken.
2: Zonder doorbraak. Trump trekt serie. Samnomang wie naar Kuguru. Naar raket. Naar prakserabo kisi. Si. Tak no atatori dat newa kaja. Dus dat te fador Amerika au denk saudu. Wami arkees dataki wantak nanga Kuba. En dus umluku ef au dua cerep san nanga Kuba sadu na Venezuela. Gopura presiden dape. Dus Trump nawa wipai kakar soa mawa hoker hai hok solanga ada ko mandatory hari di ADT met name November sai kong 4 November midterm kongres nanga huis afgevaardigde wandeel nem ook kies nem angus ha hai do ala muitif no lasa verkiezing. Maar mijn Norman, mijn handboekje, is daar met rest en begin lezen. We gaan naar Ketikoti in juli.
0: Ja.
2: En meneer Leendend van der Valk doet een onderzoek. Hij schreef een boek Vergeten Plekken, Vergeten Mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden. En kondere hij behandelde, dus aan het komen zoals een driehoek, maar alle kondere in grond tapupe, Nederland met name, dan had ik Portugal, Spanje, Vatrouwen in Denemarken,
0: Engeland.
2: Engeland, dus hij behandelde haar verleden van slavernij, maar ook van in Afrika van de koning naar de man. Zo aan we de tegen, maar zo aan we werk mee naar slavernij. Of zo aan ben de samen effect naar Nederland, de bevet de trouwen. Maar de statuut van Nederland, we mag Charis Magwe, lek slaaf uit den konderen. Dus ik hoop dat heb je maar een lezing of de luisteraars wat te moe was 1 juli dan mooi ten vi leza boeken dan te met konading van de ketikoti activiteit dan ik kan actie de vraag zei Fanny uit dat boeken
0: maar je tak nog een nieuw boeken dan?
2: Ja, maar ze verschijnt dinsdag. Ik kon een boekhandel.
0: Ervaring?
2: Nee, vergeten plekken, vergeten mensen. Een atlas van het Nederlands slavernijverleden.
0: Nou, dan moet het een dikke pil zijn, Jan.
2: Ja, is wel dik. Maar is wel te lezen. Okay. Heel goed geschreven, niet met dure woorden.
0: Mm.
2: Leender van der Valk, schrijver naar de onderzoek.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik zou iedereen aanraden. €30 wat kost. Maar als je was op die geschiedenis, dan het verleden op Nederland, dan het slavernij, dan is die €30 de moeite waard.
0: Ja.
2: Dat was het, meneer Norman. En
0: zo.
2: Die begon dan met kwam er in de bonen, dus groenten aan de neemt.
0: Ik zie dan het zout met die. Zout met die neemt niet toe, in Abraham Boren.
2: Ja. Okay. Dan heb je zout tomorrow.
0: Nee, dat zout toe. Ja, nee, dan had dubbel op.
2: Ja. En met mijn jongetje zo bij dit en dan had toesneetje bruin bereden.
0: Mooi toer.
2: Dus mijn idee.
0: Die boekba.
2: Oké, tot.
0: Is goed.
2: Tot gauw.
0: Ja, is goed hoor.
2: Maar meneer Norman.
0: Ja.
2: Ik ben
0: zo'n
2: want
0: te vragen,
2: is
0: aan Nee, ik ben zo'n dingo, ik ben zo'n de rasta zijn, no?
2: Ja.
0: Wat zijn dingo, ja? Klopt.
2: Oké.
0: Is goed. Dank je. Dag, Joey. Wie daar, welkom.
3: Hey, even nog, John Fair.
0: Ja.
3: Jan Chawas aan over haar boek kan door, maar ik hoop dat ik meneer Van Gom ook toe kan nieuws en herhaling. Matra Rob Jetten. Premier Jetten, gaan naar de Antillen. En het is in het nieuws verschenen dat de Antillen, de Maati Bron, aan haar stemming voor Nederland over haar slavernijverleden. En in de kategorie, meneer Van Kom, in de lezer nieuws of in de
0: Nee, minne scheng. Dus bij deze.
3: Nederlandse Antillen, dus Aruba, Curaçao, noem maar op, Sint Maarten, allemaal klagen van Tori. Rob Jetten is jouw trouwzaak verhaal van het door. Het is hypocriet. De man hypocriet gevaarlijk aan de kant. En daarom die Jan Etakasan voor Abuku. Maar recente nieuws bij de is de Netty op televisie. En de man interview Rob Jetten ook toe. Dus maar die Luko op programma naar NOS Nieuws. Je hoopt dat de sma bel. Ik denk dat je ermee. Misschien kan de Kaikousi Kantakwasan ook toe. Oké, abon.
0: Dankjewel, Anna. Dankjewel. Dag. Luister, dit is de bedoeling van Mark trouwens ook. Hè? Dus dat u ook informatie verschaft aan kan de trouwens of in de dan kunnen we terug gaan kijken of go arki of go bespreking tap unfasi doro. Dat is mooi, want inderdaad, niet sabi, mi heren, dat je te gaan antillen. Was aan de juking ergens in Nawatra ook toe, volgens mij go swing. Heeft hij een prik gehad van iets wat hij nog niet weet wat het is? Maar daarnaast is hij hersteld en ik zag hem even in beeld via fra. Maar dat hij een interview heeft afgestaan en dat de Antillianen, dus de mensen uit Aruba, Bonaire en Aletran, protesteren tegen onthouding van stemming voor Nederland in de VN vooral, dat wist ik niet. Dus het fijne ervan, als iemand het kan uitleggen wat er daar is gezegd, dan horen wij u graag. U bent ook de oren en ogen van Mart op afstand. 020-471-4291. Londrey, tenminste, meer Londrey. We hebben nog een paar minuten te gaan. Maar misschien moet ik het vroegtijdig voor de studio verlaten. Na jou, we wachten even op gedegen informatie, Joen. Meneer Ferry heeft zijn best gedaan. Jan ook toe. Ajoja. Allemaal. Alla de Belsa kon die na uitzending TD Humphrey en nog een paar andere. Assisa ook toe. Wereldburger, Kaikusi, Walomoro. Allemaal leveren een bijdrage. Pedouf Jude, wat heeft u meegemaakt? Wat is uw ervaring? Wat heeft u gezien? Wat vindt u interessant om te bespreken met elkaar? Bent u ook zo leeg, droog, niets? U leeft geïsoleerd en u bemoeit niet met de rest van de wereld? Minodegi. Je moest op je televisie gewoon lezen. Leti radio. En Luguastrati. Of een Wakanastrati. Of een supermarkt. Als je bepaalde zijn hebt om je heen. Vertel het. Bespreek het. En heeft u een vraag? Op zoek naar hulp. Ook daar zijn de luisteraars van Maart alert en behulpzaam. 020-471-4291 is het nummer van de studio. Rechtstreeks. Wie bent u? Welkom.
4: Daar zijn de luisteraars van Maart.
5: Goedemiddag met Anne.
0: Dag Anne. Radio, ja, Anne is luid en duidelijk te horen.
5: Ja, mm-hmm. Ja, ik vraag me eigenlijk af, hè, die meneer die in, hij organiseert al een paar jaar Mathurin. Meneer Mathurin, hij zingt een karaoke, vandaar ken ik hem. Een reggae muziek. En hij heeft al een aantal jaren op de Dam, heeft hij in 3 dagen een food court tot, in verband met Kitty Kutty, hè.
0: Hmm.
5: Maar als ik die meneer in het Tradanton spreek, en dat heb ik een keer gedaan, want ik praat wel eens met hem als ik hem tegenkom, dan zegt hij tegen mij, ik moet geen Tradanton praten tegen hem. Dat vind ik wel een beetje vreemd.
0: Maar hoe heet die meneer?
5: Hij heet Mathurin.
0: Maar die naam zegt al genoeg, volgens mij is het Patrick Mathurin.
5: Ja, Patrick, ja.
0: Is een Haïtiaan.
5: Dat hij me dat zegt.
0: Maar hij is een Haïtiaan, hij is geen Surinamer.
5: Maar ik dacht dat hij Surinamer was.
0: Nee, hij is een Haïtiaan.
5: Nee, dat hij Surinamer was.
0: Nee. Hij lijkt inderdaad, we lijken op elkaar. Maar hij is een Haïtiaan, dus vandaar.
5: Oké, maar waarom zegt hij me niet dan dat hij een... waarom heeft hij me dan niet gecorrigeerd dat hij een Haïtiaan
0: ja,
5: is?
0: Hij kan een beetje Surinaams praten hoor. Sommige dingen verstaat hij wel. Hij bemoeit... hij heeft vaak met Surinamers rondgelopen. Maar hij is, ja, ja. Hij is niet zo taalvaardig in het Surinaams dan, bedoel ik. Nee.
5: Ja, ik zag hem met een kleine baby, met een jonge een Hollandse vrouw. In Zuidoost.
0: Kan kloppen. Kan.
5: Ja. Ik zie hier een bericht. Europa ziet India steeds meer als geopolitiek zwaargewicht. Het komt uit Dagblad Trouw. Trouw.nl.
0: Dat kan.
5: Met de Indiaanse premier Narendra Modi komt nog geen leider van de wereld mag op bezoek. Geen leider mag op bezoek in Nederland, maar wel een steeds meer vertrouwde partner. De manier waarop India in Europa wordt gezien. Ja. Dus even kijken. En het is te gek met die telefoons, hè. Had ik al verteld dat kleine kinderen, ik denk van de basisschool, dat vind ik wel heel goed in Amstelveen, die houden daar surveilleren. Dus ouders die een mobiele telefoon hebben, die het terrein betreden of in de buurt, die zeggen ze dan, dat mag niet, het is verboden.
0: Okay.
5: Je mag geen smartphone meer gebruiken hier.
0: Oké. Ja. Niet op school.
5: Ik zag een Hollandse leerling, een kleine. Ik zat er een jaar of 9 jaar of zo.
0: Hmm.
5: Ja, een leerling, ja, bij de school.
0: Goeie zaak.
5: In Arnhem, geloof ik, hebben die scholen ook vast overeengekomen dat er geen mobiele telefoon meer op school komen. Maar, en die ouders mogen het ook niet meer gebruiken.
0: Nee.
5: Of bij de school. Maar ik zie hier, Jamie's zoon kreeg een telefoon toen hij 4 jaar was. En zijn broertje 6 maanden na zijn geboorte oud.
6: Wat?
5: Dat is toch niet normaal meer?
6: 6 maanden na zijn geboorte.
5: Zes maanden al na zijn geboorte.
6: Dat is erg. Maar ik moet naar een andere aan. Dankjewel. Dag. Zes maanden heb je al een telefoon. Wie daar? Welkom. Goeiedag.
1: Ja, bakboot weer, normaal.
6: Hi, bakboot.
1: Want voor haar, doe de rode naar de toevrouw die met z'n allen daar op je na ofzo.
6: Ja.
1: Maar buurt, aan buurt, zeg. Zolang als aan heeft, zijn de buurt, dan merk ik op de was aan heeft, zelf in de ofzo. Nou, dat is mijn tijd, dus maar volgens mij van zomaar die want. Zo dat je dan, ik heb die naar mijn braksel. En ja, ik snap het niet naar de toevrouw dat die de ja, moeder. Even een lesbisch de bijwapje en van zomaar de babje, die de kwetje. Is ook twee zo als een verhaal te horen. Hè? De moeder zegt meestal, mama, ik meestal de pje zo. Dat hem niet meer brak zal. Dat is maar niet zien, dat kon de rempen de pot als de toevrouw die zo.
6: Ja? Ja. Dus, hoe
1: noem je dat? Maar dan kan het ook de buren zelf, nee, zeg je. Als je tapoe die zegt dat hij de residents me kan daardoor zien. Nou, dat kan ik daardoor. Je hebt hier een bank, stombrok, ruit. Doe alles en doe. Dan is het te laat, want op je hoofd staan alleen omstandigheden die ik maar samen met mij. Nou, pas de kwart erachter. Ik snap het ook niet hoor. Maar het was wel een beetje nieuws van mij ook.
6: Oké, daar hebben we het gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
1: Ja.
6: Dag. Wie daar, welkom.
7: Dag, goeiedag. Norman tot Jovini.
6: Welkom, Jovini.
7: Hoe gaat het met Norman?
6: Norman doet zijn best en Jovini doet de rest.
7: Fijn, Norman. Moet je horen, hè? We leven nu in een tijdperk, hè? Waar wereldwijd, en dat zeg ik ook wereldwijd, naar tot Jovini.
6: Welkom, Jovini.
7: Hoe gaat het met Norman?
6: Norman doet zijn best en Jovini doet de rest.
7: Fijn, Norman. Moet je horen, hè? We leven nu in een tijdperk, hè? Waar wereldwijd, en dat zeg ik ook

0: hoe noem je ze, in Europa en al die landen. Maar wereldwijd heb ik het over. Het komt naar buiten, want alles wat ze hebben verborgen over ons, komt naar buiten. En er is nu een strijd gaande en helemaal met die AI, dat de dingen vervalsen, nog steeds stemmen het altijd vervalst en nog steeds vervalsen ze het. En als je niet bewust bent, als je niet gaat leren, als je niet weet waar je kennis vandaan haalt, dan ga je meegaan met die vervalsing. En dan ga je alleen maar bezig zijn meer haat te hebben tegen jezelf en haat te hebben tegen die mensen die op je lijken. Dus laat de mensen jullie niet komen vertellen. Mensen hebben boeken geschreven of mensen hebben dingen onderzocht. Nee, ga in tune. Zorg dat je je niet de hele dag vol stopt met poison food, met eten. Je kan zelfs één keer per dag kan je een maaltijd hebben om jezelf te cleanen en tot herstel van je gedachten te komen, zodat je die juiste spirituele informatie krijgt en je op spirituele manier wordt geleid naar de juiste informatie die je moet hebben om te overleven in deze strijd die we voeren. Het tweede wat ik wil zeggen, Norman, ik heb voor bijna 3 weken geleden heb ik bakoof gekocht. Ik wil dat ding geen banaan noemen, want den kon in onkondre, den kon teka bakba, dat den charen kon naar Europa, dat den karen banaan. Je hebt banaan en je hebt bakbanaan. Maar ik zeg, ik heb bakoof gekocht. En die bakoven die zijn nog steeds hier zo op mijn eettafel, Norman. En die schil aan de buitenkant is helemaal bruin geworden. Maar die bakbatranga, hoe dan? Oh. Dat bedoel ik, we zitten in een voedselgevecht ook tegen de mensheid. Maar voornamelijk ook tegen alle mensen die wakker worden, die wakker zijn om ons te poisonen, om ons te vergiftigen. Dus mensen, wees alert wat je doet. Wees bewust wat je doet. Je hoeft niet 3 keer per dag te eten, want dat is ook een vervalsing. Je hoeft niet van alles en nog wat te eten. Zorg dat je 1 à 2 keer per week je lichaam reinigt. En reinig je lichaam desnoods. Ik ga niet tuin of pego. Ik want to blad miring. Miring, want het is de natuur. If nature don't make it, don't take it, maal het en drinken. Dan ga je zien wat het met je gaat doen. Dank je wel voor de gelegenheid, Norman. Odi, Odi.
1: Goed zo. Hebben we ook gehoord. Maar goed, er zijn ook giftige bladeren. Ja, heb ik al maar en drink zomaar. Wees opgepast. Maar goed, nature met Boussani. Nature, dat is waar. Maar er zijn ook paddenstoelen en andere dingen. Groen, groen, sani, zei dat je ook een blad moxie, dat je niet meer groen toe. Morgen moet je op een operatietafel liggen. De volgende dag, wegens voedselvergiftiging. Dus wees met alles alert, luisteraars. Maar we lopen van en je weet niet dat je net nature mee ging. U bent erin, welkom, goeiedag.
2: Ja, met Anne. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ik heb net een artikel gelezen. The Good in Life is dat. Een body and mind. Wat mevrouw net zei, van 1 maaltijd is genoeg. Dit is een artikel over een tekst van Tara Stokdijk. Is een man. Die hebben 5 mensen, hebben een bijzonder dieet. Ze eten iets minder malse kritiek. Ze eten lichaam voedt zich met energie. Door te leven van prana. Dan ik zonder eten en drinken. Tot mijn 35e had ik heel hard leven. Ik had een aantal kledingwinkels, verdiende veel geld en was bodybuilder. Toen kreeg ik een spirituele awakening. Ik was met iemand in gesprek en de energie begon te draaien. Het was alsof mijn lichaam oploste en er plots helemaal niks meer was. Een andere vorm van bewustzijn. Ik was overal en nergens tegelijk. Na een tijd werd ik weer mijn lichaam ingetrokken en overspoeld door liefde. Maar ik moest ook heel erg huilen. Ik wist dat vanaf dat moment alles anders was. Mijn ogen waren geopend en ik voelde.

0: meer bij me paste. Ik stopte met mijn werk en bodybuilding en ging op zoek naar wie ik was, waarom dit mij was overkomen en hoe nu verder moest. Al gauw voelde ik dat mijn voeding moest veranderen. Ik probeerde veganistisch, intermittent fasting. Dat is dus 12 uur niet eten tot 14 en 16 uur. Fruitarisch, alleen vloeibaar. Hoe minder ik at, hoe beter ik me voelde. Maar ik viel enorm af. Ik heb jaren gezocht naar een oplossing. Hoe kan ik het fijne gevoel dat ik heb, als ik niet eet, vasthouden, zonder veel af te vallen? Uiteindelijk kwam het antwoord toen ik de stilte inging. Kennis over leven van prana en het proces kwam als een download over mijn hoofd in. Ik ben dat proces ingegaan en stopte na 3 maanden met eten en drinken. Wij mensen hebben geleerd dat we voeding en water nodig hebben. Om van prana te kunnen leven is het belangrijk dat je dit soort oude kennis eerst je lichaam uitkrijgt. Als je lichaam nog denkt dat het water nodig heeft en je stopt met drinken, droog je uit. Als je lichaam denkt dat het voedsel nodig heeft en je stopt met eten, val je af. Om los te komen van die oude kennis is een prana-proces nodig. Visualisatie en ademhalingsoefeningen om de lichaamcellen te herprogrammeren. Dat duurt minstens 1 jaar.
1: Okay.
0: Vanaf de activatie intussen kun je experimenteren met minder eten en drinken. Als dat maandenlang lukt, krijg je meer energie, word je helder in je hoofd, heb je nauwelijks nog slaap nodig en verdwijnen trauma's en kwaaltjes. Dus medici die roepen dat je doodgaat zonder eten en drinken, geef ik gelijk. Als je het prana-proces niet doorloopt, klopt dat.
1: Okay,
0: kan je lichaam zich niet voelen met energie.
1: Mooi. Is een heel verhaal. Maar dit moet je inzenden, misschien ingesproken en inzenden. Dan zenden we het een keer uit wanneer er ruimte is. Helemaal.
0: Ja, hoor, is goed.
1: Ja, dat kan ook. Dankjewel.
0: Dat al die artikelen die ik gestuurd heb, weg zijn.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja, kan dit doen. Dank je. U bent geduldig. Wie bent u? Oh, u moest niezen. Meneer Teja. Teja, meneer Vijenies. Ten wie is hij? Zo. U bent er. Wie bent u?
2: Norman, goedemiddag met Wilma. Hoe gaat het?
1: Wees welkom, Wilma. Ja, lang niet gezien, lang niet gehoord, man. Ik idee nog.
2: Ja, rustig.
1: Oké.
2: Die controbies, man.
1: Ja,
2: die moet je rustig op de achtergrond.
1: Na zo'n takkie, ja.
2: Na lange tijd bij Archipchi Radio, Baka. Ik groet iedereen en nogmaals iedereen, want vaak hoor ik niet vaak. Mensen vragen me, Sam Wilma, Sam, sta. Je naga een martje strobi. Nou, mensen ben ik niet tegen, maar nooit netjes strobi. Gewoon heb ik mezelf teruggetrokken van vele, vele dingen.
1: Zo.
2: Isabi, maar mina abtrobi naga no once, maar want mina anotrobis, maar mina gezellige sma. Isabi toch, Tim, dat was precies altijd leuk. Ik heb geen vijanden, kan de vijand die op mijn man niet op vijand. Dus gewoon me trekken mijn revieptien zo terug. Maar mensen, ik ben er.
1: Luid
2: en prakseer komke van Norman Laster. Norman, hoe gaat het met die vrouw van jou?
1: Ja? Merke. Volg maar, je bedoelt een goede wang. Een wasa en lukumi zo 3 maals dag. En zo goed dat ik me niet op tijd. En dat is. En want dat ik al monde, ja. Hij doet monde, ja.
2: Wat dat tegen
1: met
2: elkaar,
1: Lucy? Nee. Dat is goed van ja. Een podium voor een relatie. Dus
2: nee,
1: dat
2: tegen met elkaar nog niet meer. Want
1: alweer
2: is dit gedoe.
1: Dat is zo'n jaren zo tang. Zo'n jaren zo'n klink. Dat is radio. Ik ging maar. Lang nog hier in mijn dorp. Oké.
2: Ik vond het even leuk om even te bellen. Om iedereen en nogmaals iedereen te groeten. Ik ben er hoor. Ik ben alleen een beetje rustiger geworden. Ik zat me nog woelig moro. Longo hier en daar. Ik heb energie moro. Weet je. Dan heb je pijntje hier, pijntje daar. Ik zat me. Hoe zit die bij moro jongen daar? Die mijn ma beter. Mijn dat jij had meer. En ik dacht, ah, dat is maar wat. Dan mijn ma beter die.
1: Jakun, akoye kon,
2: no me
1: begreep. Oké, maar nou jere je op een
2: fijne dag en avond later, ja.
1: Dank je wel.
2: Groetjes.
1: Dag, Joep. Wie daar, welkom.
3: Ja, Norman, tot Jovini nogmaals.
1: Welkom, Jovini.
3: Ik heb je gehoord, Norman, daarom heb ik gezegd, laat je spiritueel leiden.
1: Oh, spiritueel, oké. Okay.
3: Laat je spiritueel leiden, Jan Boon Krimis Regi. Want, zei de Mekki, Adagu te embere en hating, en Gwego Jan Grazi. Zei de Aktau, in Nauwe en Jan den Grazi, de. Snap je me wat ik bedoel? De natuur is onze apotheek. En wat misschien voor mij niet goed is, is wel goed voor een ander. Omdat we een verschillende lichamen samenstelling hebben. Mika nyama okra makalite yu nyama okra chakras krasi yu. Dus laat je spiritueel leiden. De natuur is onze apotheek en niet anders. Odi Norman.
1: Duidelijk, Jovini. Gratangere. Dag. Wie is deze laatste beller vandaag? Wie bent u?
4: Laatste beller, ik kan het laatste nieuws.
1: Zo.
4: En Mina René, ik kan het laatste nieuws naar waar. Dus het echte nieuws. En alles moet abba boeken die zien in Oso. Want we wakker gaan in juli. En dat boek schreef hij, omdat na enige historicus voor UNO. Sang no was ma belet amadisi. Fuskrife buku, famago due onderzoek en dat na Frank Drachtenstein. Paranga sisa, u archa buku, a titel fa buku en baya buku, folk to the man say kade strip marons, nek da man, want de man apen ne eter wa leider. En amas na moro bigi leider. Timboa Martinique. Amas na a verset leider. Fu her gro tapu sabama. De mana sab baron bonang a show nuker international. Na unu wang de yobo meku sab dape. Frank Drachtenstein. Na a historicus funu en a buku. Amai go a nefa buku na kasi. Rebelle leider. Het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Amasa schreef een boek naar Frank Drachtenstein. Een bije leider voelde naar Kasi. Heer groot tapu sabama dat hij. Alle de bije museum sabama. De rebelle leider het vroege verzet tegen de slavernij in Suriname. Een boek niet barana sisa. Tim abeng. De pitani fium lezen toe. De man van de karestrep marron. De man dat moest ook toe. Moest lees aan man die zie. Isabi. Zodat ook asabi. Suma namoro bigi leider. En nooit de man kisa man.
1: Het wel lezen aan neef aan man.
4: K-C-S-T-K. K-A-S-I. Tegwa Martinique, tegwa na verset, misoyom ja, yeshi, sosa aman dat geschiedenis. Tegwa Martinique, Guadeloupe, yeshi amatu, Frankrijk, ina historie, België, ook to aman dat neem, dus alle de misoyos amekari, Amerikan, Obama ook to, ina am New York, dus abuku disi, nou as pesruto, tuku, nou falak maar. Hij komt nog meer naar Kana Moro Nieuws of Fasa, maar begin Babu Kuris Potinioso.
1: Mooi Tori. Kasi.
4: 1 juli. Kasi, dubbele, dus K, dubbele A, een streepje op de laatste A, S-I, de rebellenleider, het vroegere verzet tegen de slavernij in Suriname.
1: Oké, en Kasi was een Surinamer.
4: Ja.
1: Oké, dan.
4: Naman stek ala de dorpu dape na sarna libya para libya gomit saramaka.
1: Gratangi, ya biji roko disi. Mooi tori. Tematralis baka. Tamboom.
4: Oké.
1: Dag. Luisteraars, genoeg stof gehad vandaag. Tot de volgende keer. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

niet een Grond Tapo-uitvoering van Nothing Takes the Place of You, New Orleans soul balladeer Toussaint McCall. Die schreef het en die had er in 1967 een heel grote hit mee. Dit was de exceptionele uitvoering van Isaac Hayes, zoals die is te vinden op het album Black Moses uit 1971. Weer dat koudraaien, Wang, nu ik hem toch uit de kast heb gehaald. Hier is Hayes' interpretatie van de Kris Kristofferson klassieker For the Good Time.

For the Good Times. Meer bekend geworden in de coverversies van Perry Como en Al Green. Meer dan in het origineel van Kris Kristofferson.

Jo Henderson, Snap Your Finger. Toen dit nummer afkomstig van een LP in 1962 uitkwam, dacht iedereen in eerste instantie dat Brooke Benton weer een nieuwe plaat had uitgebracht. Want van Jo Henderson had toen nog niemand, nou laat ik zeggen, bijna niemand gehoord. Anyway, niet in onze regio, dat wil zeggen Suriname. Daarna werd van Jo Henderson weinig tot niets meer gehoord. Maar dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat die man in 1964, als ik het wel heb, is overleden. Maar Mikara Ningba fu a bas bariton die ons in die jaren met ijzeren regelmaat de ene mooie song na de andere schonk. Brooke Benton.

1962, Brooke Benton maakt furore met de LP Singing the Blues, Lie to Me. Het is een van zijn beste albums. Een LP die voor die tijd zeer ongebruikelijk in ieder geval, chockvol mooie songs en hits was. Geproduceerd door Shelby Singleton en opgenomen in Nashville, Tennessee, waar je in die jaren zeker als zwarte man je leven niet zeker was. Allee.

0: One tearjerker, like one tearjerker by a My Child of the Engineer. Met zoveel feeling gezongen dat je je volledig kunt inleven in die treinmachinist die liever thuis was bij zijn doodziek kind dan op de lok van een goederentrein. Ondertussen, mijn draaiboek bent een Bikawan Bumati mi Don Alfonso, meer bekend als vader of papi. Aman bij verjaar Freda die psa. En hij wilde graag een pokoe van Broekie horen. Wel, vader, here's to you.
1: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Brooke Benton, speciaal voor Il Padrino de la Montaña, Don Alfonso, Rainy Night in Georgia in 1970. Een formidabele hit voor Brooke Benton, toen bijna iedereen de zanger van het verzorgde lied had afgeschreven. Tony Joe White, de componist, die kon na deze definitieve versie niet anders dan te proberen de song in de stijl van Brooke Benton te zingen. Bueno, maar dat heb je werkelijk, lik zing iemand.

Yes, My Way, Brooke Benton's Way. Een track van zijn schitterende comeback-album Brooke Benton Today uit 1970, waarop hij begeleid werd door de Dixie Flyers. Benton had toen, na omzwervingen bij Reprise, RCA Victor en andere labels, onderdak gevonden bij dochterlabel Cotillion van Atlantic. En zijn producer in die tijd was toen de grote Arif Mardin, Amerikaan van Turkse afkomst, die ook met Aretha Franklin mooie muziek maakte.

Drummer en thrashman Norman Connors die timmerde in de jaren 70 behoorlijk aan de weg met een aantal mooie en verzorgde albums waarop hij in navolging van Quincy Jones getalenteerde muzici bijeenbracht en jonge zangeressen of in ieder geval onbekende zangeressen, redelijk onbekende zangeressen een kans gaf zich te manifesteren zoals Eleanor Mills in dit mooie You Are Everything dat gearrangeerd werd door keyboardist-componist Jerry Peters. You Are Everything is een compositie van Tom Bell en Linda Creed die het oorspronkelijk schreven voor The Stylistics.

World Go Round, de Stylistics van hun debuut-LP uit 1971. Onder vocale aanvoering van de man met de, volgens mij, mooiste en soepelste falsetstem in de Amerikaanse zwarte muziek, Russell Tompkins Jr., maakten de Stylistics in de jaren 70 en 80 het ene schitterende album na het andere. Drijvende artistieke kracht achter dit alles, producer, componist, arrangeur, muzikus Tom Bell, die samen met wijle Linda Creed de wereld verbluffend mooie composities schonk.

0: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Foto. No, no, no, no, no, kom je alleen aan de foto.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zit Van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.